afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1971. Het jaar waarin Greenpeace wordt opgericht, aanvankelijk onder de naam Don't Make a Wave Comité. De Amerikaanse televisieserie All in the Family, ook wel de eerste soapserie genoemd, verschijnt voor het eerst op de Nederlandse tv. Februari. De eerste abortuskliniek van Nederland, het Mildredhuis in Arnhem, start met het uitvoeren van abortus provocatus. April. François Duvalier, bijgenaamd Papa Doc, president en dictator van Haiti, wordt na zijn overlijden opgevolgd door zijn zoon Jean-Claude, bijgenaamd Bébé Doc. Hij wordt evenals zijn vader aangesteld voor het leven. Beiden voeren een schrikbewind. Mei. Geboorte van een nieuw land, Bangladesh. Het gebied behoorde oorspronkelijk tot Pakistan. Juni. Gijs van Lennep wint als eerste Nederlander de 24 uur van Le Mans. Van Lennep wint verrassend samen met Helmut Marko in de Porsche 917K voor de Gulf Porsche van de combinatie Edward Muller. Juli. Jim Morrison, zanger van de groep The Doors, wordt in Parijs dood aangetroffen in zijn badkuip. Het is 10 juli 1971. De Nederlandse schrijver Godfried Bomans arriveert op het onbewoonde eiland Rottumerplaat voor een verblijf van een week. Hij doet dit op uitnodiging van Willem Ruis, die een radioprogramma maakt met daarin dagelijks bijdragen van Bomans. Het verblijf bevalt Bomans slecht. Godfried Bomans wordt op Rottumerplaat afgelost door Jan Wolkers, eveneens schrijver. In tegenstelling tot Bomans bevalt het verblijf van een week Wolkers wel goed.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij het vliegtuigenongeluk in Duitsland zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om 2 mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de nabestaanden geïnformeerd en biedt consulaire bijstand. De oorzaak van de crash van het vliegtuig wat uit Hilversum vertrok, wordt nog onderzocht. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Juan Alfredo Gulu, die zaterdag overleed nadat hij tijdens zijn arrestatie onwel werd. Volgens familie was hij onderweg naar een babyshower voor zijn ongeboren kind. De deelnemers liepen naar het politiebureau en protesteerden tegen politiegeweld en eisten gerechtigheid. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een tweede satelliet voor zeemetingen. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1970, tweede Pinksterdag in mei. In Geleen wordt het eerste Pinkpopfestival gehouden. Juni. Het driedaags Holland Festival of Stamping Ground 1970, beter bekend geworden als Holland Pop Festival, begint rondom de Kralingse Plas in Rotterdam. Juli 1970. De Belgische wielrenner Eddy Merckx wint de Ronde van Frankrijk voor de Nederlander Joop Zoetemelk. Zuid-Molukkers pogen vergeefs de Indonesische ambassadeur in Wassenaar te ontvoeren, waarbij een politieagent het leven laat. En in Amsterdam wordt de Nederlandse middenstandspartij opgericht door drie eigenaren van groothandels. Ze willen een drastische inkrimping van de overheid, bestrijding van wanorde en anarchisme en een ministerie voor de middenstand. En als gevolg van een overdosis slaappillen raakt de Amerikaanse gitarist Jimi Hendrix in een coma, waarna hij in zijn eigen braaksel stikt. November. Het zendschip van Capital Radio strandt op de kust bij Noordwijk. En het hoogste punt is bereikt van de North Tower van het World Trade Center in New York. En de Haagse band Shocking Blue scoort een internationale nummer 1 hit met Venus. En er wordt korte nieuwsfeiten uit 1970. Top Op wordt voor het eerst uitgezonden met Ad Visser. Art Schenk wordt wereldkampioen schaatsen. En de 13 miljoenste Nederlander is een feit.
2: Timeless classics, here on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij het vliegtuigenongeluk in Duitsland zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om 2 mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de nabestaanden geïnformeerd en biedt consulaire bijstand. De oorzaak van de crash van het vliegtuig wat uit Hilversum vertrok wordt nog onderzocht. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Juan Alfredo Gulu, die zaterdag overleed nadat hij tijdens zijn arrestatie onwel werd. Volgens familie was hij onderweg naar een babyshower voor zijn ongeboren kind. De deelnemers liepen naar het politiebureau en protesteerden tegen politiegeweld en eisten gerechtigheid. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een 2e satelliet voor zeemetingen. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

chaotisch. Zender waar je ook bent, wat je ook doet, de klok rond. Golden Oldies Radio. Jouw oldies zender waar je ook bent, wat je ook doet, de klok rond.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1985. Mohammed Al-Fayed en zijn broer, twee steenrijke Egyptische zakenmannen, kopen het Londense warenhuis Harrods. Februari. Voor het eerst sinds 1963 wordt er weer een Elfstedentocht gereden. Dit gebeurt na weken winterweer. De dooi valt echter net in als de tocht wordt verreden. Evert van Bentum wint de wedstrijdtocht. In de Waal wordt het in beton gegoten lijk gevonden van de kickbokser André Brilleman. Brilleman was lijfwacht van topgangster Klaas Bruinsma, maar diens schuld aan de liquidatie van Brilleman wordt nooit bewezen. Maart. Sovjet-partijleider Konstantin Tchernenko overlijdt in Moskou op 73-jarige leeftijd. Michail Gorbachev wordt de nieuwe partijleider. En abonnee televisiezender Filmnet wordt opgericht. Mei. Bij een voetbalwedstrijd tussen Bradford City en Lincoln City vinden 56 mensen de dood door brand op de tribunes. Paus Johannes Paulus II bezoekt Nederland en België, waaronder de stad Ieper. In het Brusselse Heidselstadion komen in het Heidseldrama 39 Italianen om het leven bij de finale van de Europa Cup 1 tussen Liverpool en Juventus nadat Engelse fans hun vak zijn binnengedrongen. Uiteindelijk wordt beslist om de wedstrijd toch te laten doorgaan. Juventus wint nadat Michel Platini een penalty binnentrapt. Juni. Frankrijk, Duitsland en de Beneluxlanden sluiten het verdrag van Schengen. Zij regelen vrij grensverkeer voor hun inwoners door afschaffing van de grenscontroles. Juli. De in Zuid-Afrika gevangen genomen Nederlandse anti-apartheidsactivist Klaas de Jonge weet ontsnappen naar de Nederlandse ambassade in Pretoria. Vrijwel meteen wordt hij daar weer door de Zuid-Afrikaanse politie weggesleept, maar op 19 juli wordt hij weer teruggebracht naar die ambassade. Het Nederlandse Greenpeace-schip Rainbow Warrior wordt door Frankrijk tot zinken gebracht, waarbij een opvarende wordt gedood. In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten wordt het benefietconcert Live Aid gehouden met een enorme keur aan pop- en rocksterren. Het is georganiseerd door de Ierse popmuzikant Bob Geldof vanwege de hongersnood in Ethiopië en is wereldwijd te zien en te horen op tv en radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Na het uitzenden van het geluidsfragment en opsporing verzocht waarbij een verdachte zich voordeed als IT'er om toegang te krijgen tot systemen van Odido, ontving de politie meer dan 120 tips. De hackers bemachtigden gegevens van ruim 6 miljoen klanten, waaronder namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers en bankrekeningnummers, die allemaal op het dark web verschenen. Zondag troffen twee Russische kamikaze-drones een Oekraïense passagierstrein en een tankstation vlakbij de grens met Polen zonder gewonden. Polen beschouwt dit nu als een doelgerichte escalatie. Premier Tusk kondigde verhoogd paraatheid af en waarschuwt voor mogelijke verdere escalaties, terwijl studenten juist oproepen tot gezamenlijk Europees optreden tegen de groeiende dreiging. Bij het politiebureau aan het Zuidplein in Rotterdam werd ME gisteravond belaagd en bekogeld na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een aanhouding. De ME kwam naar buiten om het bureau te beveiligen en werd zelf met spullen bekogeld. Of de belagers deelnemers van de stille tocht waren, kan de politie nog niet zeggen. En drie Nederlanders, een 57-jarige Fries, een 58-jarige Amsterdammer en een 23-jarige Amsterdamse, kwamen om het leven bij de vliegtuigcrash in Duitsland na vertrek van vliegschool Hilversum. Het toestel vertrok maandag om 10:30 en stortte rond 11:30 neer in een veld bij Gederath, net over de Duitse grens. Ooggetuigen zagen het toestel ongebruikelijk laag vliegen. De oorzaak is nog onduidelijk. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Gold

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1991, het jaar van de Golfoorlog. Hier zijn de feiten. 16 januari, operatie Desert Storm ter bevrijding van Koeweit van Irak begint. 16 januari, de luchtaanvallen op Irak beginnen. 17 januari, Irak vuurt 8 skutraketten af op Israël. 13 februari, 2 lasergeleide smartbombs vernietigen een ondergrondse bunker in Bagdad, waarbij honderden Irakezen omkomen. 16 februari, Amerikaanse en Britse vliegtuigen bombarderen de buitenwijken van Bagdad, waarbij 3 doden vallen. Irak aanvaardt een Russisch staakt het vuren. Amerika verwerpt het akkoord, maar garandeert Iraakse troepen vrije doorgang als ze Koeweit binnen 24 uur verlaten. 23 februari. Grondtroepen steken de grens van Saoedi-Arabië over naar Koeweit. Een Iraakse skutraket doodt 28 Amerikaanse soldaten in hun barakken in Daraan. 26 februari. Saddam Hussein kondigt op de radio aan dat hij zijn troepen uit Koeweit terugtrekt. Alvorens te vertrekken steken ze de Koeweitse olievelden in brand. 27 februari. De bevrijding van Koeweit is een feit. Irak moet ontwapenen. Maart. Operatie Face Echo begint, waarbij 540.000 soldaten uit de Persische Golf vertrekken. Er was ook nog ander nieuws naast de Golfoorlog. 14 januari. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in Culemborg vallen 2 doden. 3 maart. Een amateurvideo legt vast hoe politieagenten in Los Angeles de zwarte Rodney King mishandelen. Dit is het begin van grote rassenrellen in Amerika.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Na het uitzenden van het geluidsfragment een opsporing verzocht waarbij een verdachte zich voordeed als IT'er om toegang te krijgen tot systemen van Odido, ontving de politie meer dan 120 tips. De hackers bemachtigden gegevens van ruim 6 miljoen klanten, waaronder naamadressen, e-mailadressen, telefoonnummers en bankrekeningnummers, die allemaal op het dark web verschenen. Zondag troffen twee Russische kamikaze-drones een Oekraïense passagierstrein en een tankstation vlakbij de grens met Polen zonder gewonden. Polen beschouwt dit nu als een doelgerichte escalatie. Premier Tusk kondigde verhoogd paraatheid af en waarschuwt voor mogelijke verdere escalaties, terwijl studenten juist oproepen tot gezamenlijk Europees optreden tegen de groeiende dreiging. Bij het politiebureau aan het Zuidplein in Rotterdam werd de ME gisteravond belaagd en bekogeld na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een aanhouding. De ME kwam naar buiten om het bureau te beveiligen en werd zelf met spullen bekogeld. Of de belagers deelnemers van de stille tocht waren, kan de politie nog niet zeggen. En drie Nederlanders, een 57-jarige Fries, een 58-jarige Amsterdammer en een 23-jarige Amsterdamse, kwamen om het leven bij de vliegtuigcrash in Duitsland na vertrek van vliegschool Hilversum. Het toestel vertrok maandag om 10:30 en stortte rond 11:30 neer in een veld bij Gederath, net over de Duitse grens. Ooggetuigen zagen het toestel ongebruikelijk laag vliegen. De oorzaak is nog onduidelijk. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Geen files op dit moment, wel een wegafsluiting. De N278 Maastricht-Vaals is in beide richtingen dicht. Tussen Rijmerstok en Kadier en Keer. Het komt door een ongeluk en de weg blijft nog voor onbepaalde tijd gesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1986. April. Een van de vier reactoren van de kerncentrale van het Oekraïnse Tsjernobyl ontploft. Meer dan 4000 mensen komen om het leven bij de reddingsoperatie. En waarschijnlijk miljoenen anderen komen om of dragen de gevolgen van de vrijgekomen straling. De gevolgen voor Nederland en België zijn gering. Het RIVM werd gevraagd om de stralingsmetingen uit te breiden. Alleen het verbouwen van rode kool is in Nederland gedurende een zekere periode verboden als gevolg van stralingsgevaar. Mei. België wint het 31ste Eurovisie Songfestival in Bergen, Noorwegen. Sandra Kim behaalt met J'aime la vie 176 punten. Het ROD publiceert het tot nog toe niet gepubliceerd deel van het dagboek van Anne Frank. Juni. Argentinië wint in Mexico onder aanvoering van Diego Maradona de wereldtitel door West-Duitsland in de finale van het WK voetbal met 3-2 te verslaan. September. Cliff Burton, bassist van de Amerikaanse metalband Metallica, sterft na een ongeluk tijdens een tournee in Europa. Hun tourbus raakt van de weg, hij wordt uit het raam geslingerd en krijgt de bus over zich heen. November. Bij een brand bij het chemiebedrijf Sandoz in Basel, Zwitserland, stromen met het bluswater grote hoeveelheden giftige chemicaliën in de Rijn. Bram van de Vlucht speelt voor zijn eerste jaar Sinterklaas. Hoe zat het met de muziek in 1986? De album top 3 zag er als volgt uit. Op nummer 3 Cock Robin met Cock Robin. Nummer 2 Brothers in Arms van de Dire Straits. Nummer 1 Picture Book van Simply Red.

0: your captains of the airwaves.
1: Golden Oldies Radio.
0: Golden Oldies Radio.
2: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het Amerikaans Hoge Rechtshof heeft geweigerd strengere regels voor poststemmen door de regering Trump in te voeren voor de midterms in november. De rechter in Boston blokkeerde de plan al eerder. Onder de nieuwe regels hadden staten kieslijsten moeten delen met de federale overheid, anders kon postdienst USPS stembiljetten weigeren te bezorgen. Koning Willem-Alexander had vandaag Prinsjesdag een troonrede waarvan de inhoud nog niet verzekerd is van steun, omdat het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA tekort komt in beide kamers. Minister Ekel Heijnen biedt na de toespraak om 13:30 zijn koffertje aan de Tweede Kamer. Premier Rob Jetten weet dat het vinden van steun complexer is dan voorheen. Na het uitzenden van het geluidsfragment een opsporing verzocht waarbij een verdachte zich voordeed als IT'er om toegang te krijgen tot systemen van Odido, ontving de politie meer dan 120 tips. De hackers bemachtigden gegevens van ruim 6 miljoen klanten, waaronder naamadressen, e-mailadressen, telefoonnummers en bankrekeningnummers, die allemaal op het dark web verschenen. Zondag troffen twee Russische kamikaze-drones een Oekraïense passagierstrein en een tankstation vlakbij de grens met Polen zonder gewonden. Polen beschouwt dit nu als een doelgerichte escalatie. Premier Tusk kondigde verhoogd paraatheid af en waarschuwt voor mogelijke verdere escalaties, terwijl studenten juist oproepen tot gezamenlijk Europees optreden tegen de groeiende dreiging. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1992 en we beginnen met januari. Servië en Kroatië sluiten een wapenstilstand en de Serviërs in Bosnië en Herzegovina roepen een eigen republiek uit. Van Joegoslavië worden een onafhankelijk Slovenië en een onafhankelijk Kroatië afgesplitst. Paul Simon is de eerste grote artiest die optreedt in Zuid-Afrika na de culturele boycott van het land. De pas 20-jarige Fries Falco Zandstra wordt de jongste Europese schaatskampioen aller tijden. Het is de eerste keer dat hij deelneemt aan een internationaal kampioenschap. Boris Yeltsin kondigt aan dat Rusland geen kernraketten meer op Amerikaanse steden zal richten. Maart. Microsoft brengt Windows 3.1 uit. In Amsterdam wordt voor het eerst een referendum gehouden. Bij een magere opkomst kiest de bevolking voor een autoluwe binnenstad. De politiek besluit tot een reductie van het autoverkeer in het centrum van 35% binnen 10 jaar. April. Bosnië en Herzegovina verklaart zich onafhankelijk. En Euro Disney opent zijn deuren. Nadat politieagenten vrijgesproken werden van mishandeling van Rodney King, breken in Los Angeles rellen uit.
2: G-O-R. Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Onderzoek toont aan dat 42% van schrijvers en vertalers helemaal niets krijgt voor luisterboeken op streamingplatforms van hun uitgever. Auteurs die wel betaald worden noemen de bedragen zeer laag en schrikken zelf van, volgens onderzoek van Auteursbond en Lira. Ze kunnen inkomsten vaak niet per streamingdienst specificeren omdat ze algemene vergoeding ontvangen voor alle luisterplatforms. De olietanker El Gaia, varend onder de Panamese vlag, raakt in brand in de regio rond de straat van Hormuz. En Iran beweert nu dat het schip op mijnen voer, maar het Amerikaanse leger stelt dat Iran de tanker vorige maand met een raket trof en dit weekend opnieuw aanviel met een drone voor de kust van Oman. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft geweigerd strengere regels voor poststemmen door de regering Trump in te voeren voor de midterms in november. Een rechter in Boston blokkeerde de plan al eerder. Onder de nieuwe regels hadden staten kieslijsten moeten delen met de federale overheid. Anders kon postdienst USPS stembiljetten weigeren te bezorgen. Koning Willem-Alexander had vandaag Prinsjesdag een troonrede waarvan de inhoud nog niet verzekerd is van steun, omdat het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA tekort komt in beide kamers. Minister Ekel Heijnen biedt na de toespraak om 14:30 zijn koffertje aan de Tweede Kamer. Premier Rob Jetten weet dat het vinden van steun complexer is dan voorheen. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: The music and the Mi Amigo sound of yesteryear.

0: Het wordt weer een hele dag gevuld met fun, fun, fun. En weet je wat nou zo leuk is? Dat jij erbij bent. Dat we samen ervan kunnen gaan genieten. Daar gaat het allemaal om.
1: Elke zondagochtend van 8 tot 10. Ook goeiemorgen.
2: Good morning to you too.
3: Buenos días también.
2: Guten Morgen an dich auch.
4: Bonjour à vous aussi.
5: Buongiorno.
1: Goedemorgen aan jou ook.
5: Zalshanghao, 你也是.
1: Bon dia, tu también.

0: Even een vraagje tussendoor. Hoe was jouw nacht? Ja. Nou, die van mij was niet zo best. Ken je de term reflux? Nou, daar had ik vannacht last van dus. Ja, dan zit je me zo anderhalf uur op. Maar het goede nieuws is, ik ben met het goede been uit bed gestapt. En ik hoop jij ook. Dus, daar gaan we weer.
1: The best music all the time. Golden Oldies.

0: morgen, vroeg is zondagmorgen. Ja, we doken eventjes terug naar de succesvolle jaren van die zeezender Mi Amigo. Hey, hoe oud is jouw auto? Is het inmiddels al een autowrak geworden?
1: Rotterdammers, opgelet. Autowrakken ophaaldienst De Populier haalt uw autowrak op met een gratis afstandsverklaring. Hoofdweg 141-143 in Rotterdam. Telefoon 010-201487.
2: De commercials in Ook Goedemorgen komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben uitsluitend een historie.

0: Bellamy Brothers, we waren ze niet vergeten. Jolanda, goedemorgen. Leuk dat je luistert. Je schrijft, mijn auto is 26 jaar oud. Ik heb hem geërfd van mijn vader. En hij doet het nog perfect. Nou, wat goed gaat, gaat gewoon goed, hè? Dus gewoon lekker door. En ja, het heeft voor jou natuurlijk ook emotionele waarde.
1: This is Golden Oldies Radio. All the time.
2: Wherever you are, whatever you do.
1: Golden Oldies Radio.
0: Elke zondagmorgen om 5 voor 7 gaat mijn wekker. En hoe laat gaat hij bij jou? Dat is een goede vraag, hè?

Frans, je zegt dan wel dat je om 5 voor 7 al opstaat. Maar is dat dan niet een beetje te vroeg, hè? Doe je er zo lang over? Ik bedoel, met een natte washand over het gezicht. En nou snel in een nieuwe onderbroek de kleding aan. Dat moet toch allemaal kunnen. En in een veel kortere tijd. Of fijn, sommige mensen staan te laat op. En moeten zich vervolgens haasten. Volgens mij gaat het in dit nummer daarover. Luister maar.

als het een beetje slecht weer is, gewoon lekker Netflixen, toch? Hij komt de avond wel door. Vrienden, dit was de hitkans van Frans van vorige week. Want de nieuwe hitkans van Frans kun je straks weer in de tweede uur verwachten. Martijn Fischer, de man die af en toe optreedt. Nou ja, regelmatig mag ik wel zeggen. En dan samen met het publiek de hits van Hazes zingt. En van een eigen tijdse plaat gaan we weer eens even ver terug in de tijd.

0: Uit het jaar dat ik 8 moest worden.
1: Ja, zover terug in de tijd. 1959. Tjonge, jonge, jonge. En Michael Jackson heeft dit trouwens ook gezongen. Maar ik pakte het origineel. En daar ben ik toch wel een beetje verzot op. Op die plaatjes van toen die het bij mij goed blijven doen. En dat zal ik horen in mijn programma. Als je het niet erg vindt.

Wat een enthousiasme. Ja, op de zondagmorgen. Ah, heerlijk. Zijn muziek blijf ik trouw. Paul Simon en Kodak Brown. Jolanda, je schrijft me dat je om 7:50 het wekkertje altijd zet. En dan even gaat plassen en dan gewoon weer... Ja, ik hoef niet alles te weten natuurlijk. Dan ga je gewoon weer in bed en dan luister je tot 10:00. En dan is het natuurlijk tijd voor de hondjes, hè. Die moeten worden uitgelaten.

0: Goedemorgen, zeg ik tegen Jean-Paul. Jean-Paul zit ook te luisteren naar mijn programma en hij schrijft zojuist: goed gevarieerde show, Frans. Ja, vind je dat leuk? Ja, ik doe altijd maar wat, hè? Nee hoor, ik bereid het goed voor. En dan hoop ik altijd dat ik heel veel luisteraars daarmee een plezierige start van de zondagmorgen kan geven. Maar ik denk er altijd wel bij van: wat zouden ze mij voor cijfer geven tussen 0 en 10?
1: Dus

0: schatten. Lieve luisteraars. Van JP krijg ik een 9.
1: Ja.
0: En van Robert een 9 plus omdat ik disco draai. Ja, jongens. Daar kan het natuurlijk niet van afhangen, vind ik persoonlijk. Ja, en ik ben natuurlijk al blij met een 6 min. Zo was het altijd, tenminste destijds toen ik op de middelbare school zat. En zo kon je steeds met de hakken over de sloot. Hey, mocht je wat later zijn aangesloten, leuk dat je er nu ook bij bent. En ik zeg het nog maar een keer, je luistert naar je favoriete radiostation.
2: This is Golden Oldies Radio. All the time.
3: Wherever you are, whatever you do.
2: Golden Oldies Radio.
4: De cover.
5: Cover.
4: Cover.
5: Cover.
4: De cover.
2: De cover van de week.

0: Jeffrey Kuipers was in de show. In ook Goedemorgen bij Golden Oldies Radio. En hij zong natuurlijk I Will Survive, maar dan in de Nederlandse taal. En hij was er heel serieus bij. Het is voorbij. Dat zong hij. Ah, zo erg is het natuurlijk ook weer niet.
1: Elke zondag, tijdens de lunch van 12 tot 2, Zout Water met

0: De Beach Boys zeiden het aan het begin van mijn programma al. Je krijgt weer een hele hoop fun.
1: Uw eigen huis. U kunt er een hypotheek op nemen en nog altijd is het uw eigen huis. Maar wat gebeurt er als u iets overkomt? Er is een hypotheek die al die risico's uitsluit. De No Risk Hypotheek van de Westland Utrecht Hypotheekbank.
2: De plaat met gevoel. Op Golden Oldies Radio.
0: Nou, laat me horen dan.

met een snik. Anita Meijer liet even een traan gaan, zoals ik dat dan noem. Hè? Kom op, meid. Even flink zijn. En natuurlijk kun je van ellende ook best iets moois maken, toch? Want als je in een dal zit, kun je alleen maar weer klimmen. Hè? En op naar de piek. Even gezelligheid nu. Nou ja, dat bedoel ik. Even the bad times are good.

0: met z'n allen gezellig. Ja, daar hoef je de tekst niet voor te kennen. Je kunt gewoon enthousiast meedoen. De Tremolo's waren dat. Ik krijg allemaal van die bijzondere berichtjes vanmorgen. Allemaal van die lieve complimenten. En gelukkig is dit radio. Anders dan kon je zien dat ik hier met rode wangetjes achter de microfoon zit. Ontzettend lief allemaal. Ga ze niet allemaal voorlezen, want dat vind ik een beetje te.
1: Nooit niks op zondag. Mis niks van de mooiste herinneringen en de bijna vergeten classics. Sfeervol gemengd in een nostalgische mix. Er is vast wel iets bij voor jou. Elke zondag van 8 tot 8. De sfeer van Mi Amigo. Op Golden Oldies Radio.

0: Dat is een heel eind vliegen.
1: Ah ja,
0: dan heb je ook wat, hè. Ik heb het veel gedraaid, dit nummer. In de tijd dat ik net radio-dj was, in 1974. Ik vond het een heerlijke plaat, want het maakt je vrolijk. Het maakt je blij.

deze plaat. Die hoort tot dezelfde categorie, dat kan ik je vertellen. Aston Gather and Dyke laat ik voorbij komen. Hier en ook goedemorgen bij Golden Oldies Radio. Leuk dat je erbij bent, fijn dat je wilt luisteren. En dat je het wil meebeleven. Ik bedoel, The Resurrection Shuffle.

het naar zijn zin zo te horen. Hè? Was dit nou Aston? Of Gardiner? Of Dyke? Doet het ertoe? Niet echt, hè? Ik kijk op de klok en ik zie dat het de hoogste tijd is om het eerste uur af te ronden. En zo dadelijk starten we natuurlijk het tweede uur van ook Goedemorgen bij Golden Oldies Radio. Ja, tot 10 uur blijven we samen. En zo dadelijk hoor je de plaat met de meeste stemmen als eerste in de tweede uur.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De brandstofprijzen aan de Nederlandse pomp stegen vanochtend met meer dan 3 cent door de stijgende olieprijzen. Euro 95 kost nu 2,71 euro per liter en diesel 2,75 euro. Dit komt mede door de sluiting van de pijpleiding in Saoedi-Arabië na een droneaanval. Brentolie kost ruim $107 per vat. Het cassatieberoep van 3 militaire kopstukken veroordeeld voor moord op 4 icon-journalisten in El Salvador in 1982 is verworpen. Een oud-minister van Defensie, een oud-politiedirecteur en een ex-kolonel kregen definitief 30 jaar cel. Ze gingen lange tijd vrij uit door een amnestiewet die door hoogste rechters opzij werd geschoven, waarna de moordzaak werd heropend. Onderzoek toont aan dat 42% van schrijvers en vertalers helemaal niets krijgt voor luisterboeken op streamingplatforms van hun uitgever. Auteurs die wel betaald worden noemen de bedragen zeer laag en schrikken zelf van, volgens onderzoek van Auteursbond en Lira. Ze kunnen inkomsten vaak niet per streamingdienst specificeren omdat ze algemene vergoeding ontvangen voor alle luisterplatforms. De olietanker El Gaia, varend onder de Panamese vlag, raakt in brand in de regio rond de straat van Hormuz. En Iran beweert nu dat het schip op mijnen voer, maar het Amerikaanse leger stelt dat Iran de tanker vorige maand met een raket trof en dit weekend opnieuw aanviel met een drone voor de kust van Oman. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Elke zondagochtend van 8 tot 10, ook goeiemorgen.
3: Good morning to you too.
4: Buenos días también.
5: Good morning aan dich auch.
6: Bonjour à vous aussi.
7: Buongiorno.
8: Goedemorgen aan jou ook.
9: Zalshanghao, 你也是.
10: Bon dia, tu también.
11: Zondag.

0: Mooi, mooi, mooi. 19 mensen heel erg blij gemaakt met deze plaat. Smokey en I'll Meet You at Midnight. Maar er is mooi gespreid gestemd. En dat betekent dat we nog meer kunnen laten horen.
1: De gouden glans van radio streamt over het internet met deze Mi Amigo klassieker.
0: Deze bijvoorbeeld. Cliff Richard. And I could easily fall in love.

0: Oh. Ja, Cliff Richard heeft een nieuw album uit trouwens. Nou ja, nieuw. Er staan allemaal nummer 1 noteringen op. Hij heeft behoorlijk wat singles in ieder geval succesvol uitgebracht. En internationaal dus hoog in de hitparades gekregen. Niet zo lang praten, Frans, hoor ik sommige mensen denken. Want ik wil ook weten of die van mij, waar ik op gestemd heb, voorbij komt. Nou, ik kan je blij maken. Ja.
1: This is Golden Oldies Radio. All the time.
2: Wherever you are, whatever you do.
1: Golden Oldies Radio.
0: 42, lieve luistervrienden, hebben meegedaan aan de stemmen afgelopen week. En deze kreeg 11 stemmen, dus mag ook klinken. Hier is Diana Ross.

0: om zo over de liefde te zingen, toch? Ik raakte van jou ondersteboven. Of misschien wel, ik raakte van mijn apropos. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Diana Ross, dat was de derde. Ja, heerlijk. Upside Down. En natuurlijk gaan we weer stemmen. Dat doen we voor volgende week, voor zondag de 20e. En dat doen we op deze fragmentjes.
1: Nummer 1.

0: Heb ik wel de goeie? Ik vraag het me af. Ik kijk even op mijn Facebookpagina en ik zie hele andere nummers. Hoe is dat dan mogelijk, Frans? Wat ben je toch een sukkel eigenlijk op de zondagmorgen? Oh, fijn. Stem gewoon op mijn Facebookpagina en hou je aan de nummers die daar zijn verschenen. Goed?
1: Elke zondagmiddag van 2 tot 4, Pop Express met

0: Ja, dan ben ik toch eventjes van mijn apropos om dat woord nog maar weer eens een keer te gebruiken.
1: De hitkans van Frans.
0: Ik ga wel even zoeken nog. Misschien kan ik de juiste fragmentjes laten horen. Maar nu eerst, inderdaad, de hitkans van Frans. En dat is een nieuw nummer van niemand minder dan Douwe Bob. Note to Self.

0: to serve.
1: De nieuwe van Douwe Bob. Deze week de hitkans van Frans. En dat zou wel weer eens een succes voor hem kunnen worden. En dat gun ik hem van harte. Lieve luistervrienden, in deze live-uitzending heb ik ze toch gevonden. De fragmentjes die echt bedoeld zijn voor volgende week.
2: Nummer 1.

0: bar waar moderne mensen elkaar ontmoeten. Kings Bar in Playa de Haro. Met uw muziek. Muziek van Radio Mi Amigo. Kings.
1: Ja, dat was niemand minder dan onze Ton. Zoals die toen klonk in de jaren 70. Leuk hè, om dat nou weer eens even te horen.
2: De commercials in Ook Goedemorgen komen uit het verleden van Radio Mi Amigo. En hebben uitsluitend een historie.

En zoals je al schreef, Marjolein, je net teleur. Daar gaat het om. Together, oftewel samen.

0: John Paul George Ringo, of zoals wij dat altijd noemen, The Sound of Liverpool. Die halen we graag af en toe in ons programma. Trouwens, niet alleen The Sound of Liverpool, maar ook het geluid uit Vlaanderen. En daar zorgt natuurlijk aan het eind van de middag een sympathieke collega voor. Luister maar.
1: Schoon.

0: tot 6 met Joe Wells.
1: En met zijn rubriek.
2: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
3: Het origineel of de cover.
2: En deze week is het Gilbert O'Sullivan met Alone Again.

0: vanzelfsprekend.
1: Of de cover.
2: Het origineel of de cover. Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of de cover.
0: Volgende week gaan we het beleven in zijn programma. En ik heb ook mijn keuze al gemaakt, hoor. Ik ga voor het origineel van Gilbert O'Sullivan. Alone Again. Vind je het goed? Niet? Doe het toch. Door met de muziek. Met de sfeer van Mi Amigo bij Golden Oldies Radio. Daar waar je elke zondag met een aantal presentatoren die sfeer van toen weer kunt terughoren. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Hier is Jimmy Bohorn. Samen met de Sunshine Band. En zonnige muziek natuurlijk. En hij nodigt ons uit. Dance, dance across the floor.

0: Eigenlijk is het een heel kort plaatje, maar ik heb hem een beetje opgelengd. Kun je dat zo zeggen? Ja, toch? Speciaal voor de liefhebbers, hè? Die Sunny Sound, zal ik maar zeggen.
1: Timeless Classics, here on Golden Oldies Radio.

0: De Soulful Dynamics waren dat. En dat was de titel van de plaat natuurlijk. Mademoiselle Ninette. Nou, ze klonk inderdaad heel dynamisch. Dat mogen we wel stellen. Ik kijk op de klok en ik zie dat de hoogste tijd is voor dit.
1: Wie, oh wie, wordt er vandaag door Frans geëerd? En van harte gefeliciteerd.
0: Ja. Ik heb even gekeken welke Facebook-vrienden ik vandaag mag feliciteren. Dat zijn er toch weer een paar. Ik heb ze vanmorgen trouwens al even iets op Facebook aan felicitaties gegeven. Maar nu even nog in de uitzending en ook goedemorgen. Gerard Goedenstein heeft er een jaartje bij. Peter Heinis, ken je hem? Ook hij is jarig. Gordon Cooper, congrats, heb ik vanmorgen geschreven. Ja, dat moet natuurlijk dan in het Engels, hè? Martin van Houten is ook jarig. En last but not least, Heidi Jara. Die zit in de zorg, zal ik maar zeggen. Dat doet ze ook heel erg goed. Ik heb er een keer aan het werk gezien. Ja, Heidi, je hebt het in je vingers. Kun je dat zo zeggen? Ja. Natuurlijk moet ik een feestplaatje voor ze draaien. En ja, daar mag ook op gedronken worden. Ik heb voor mezelf een kop koffie hier geschonken. Nemen jullie alsjeblieft ook wat, hè? Ik zei een feestplaatje. Nou, dit is er een, hoor. Wilfred Gené. Hij presenteert niet alleen op tv, maar ook op de plaats. Korrel Zout.

0: Wilfred. Het is een feestbeest. Maar dat kon je ook wel horen.
1: Broadcasting on the internet. The best music all the time. This is Golden Oldies Radio.

0: Er zijn heel veel plaatjes zo geëindigd in de afgelopen decennia. En dit was er dus zo een van. Ho, ho, ho, ho. De Hollies. Inderdaad, en Jennifer Eccles.
1: Elke zondag van 8 tot 8. De sfeer van Mi Amigo. Op Golden Oldies Radio.
0: En ik zei, ho, ho, ho, ho. Kunnen we het niet even iets rustiger doen in de show? Nou, dat kan. Wat dacht je dan van dit? Het nummer ken je natuurlijk in een andere versie, maar vandaag draai ik deze. Het is Phil Collins die ik aan het woord laat. Met zijn versie van True Colors.

Ik blijf een geweldig artiest vinden. Een drummer, een singer-songwriter, dat mogen we ook wel van hem zeggen. En ja, hij liet zich eventjes horen in True Colors. Het ging niet zo goed met zijn gezondheid. Dat was allemaal het gevolg van overdadig drankgebruik. Pas op, hè. Je levert je lever maar zo in. En in 2024 lag hij dus ook in het ziekenhuis. En dat ging allemaal niet zo best met hem. Maar hij is wat aan het herstellen. Hij kan alleen voorlopig dan niet optreden. Nou ja, dan doen we het maar gewoon met de muziek op de plaat. Of gewoon zo uit de computer. Zo gaat dat tegenwoordig.

Satisfaction. Satisfaction. Oh, dat zei ik. Mick Jagger en zijn vrienden. Ja, we hadden de Beatles al in de show. Dus dit kon niet uitblijven, toch? Lieve luistervrienden, jij en jij natuurlijk ook. Ik ga je bedanken voor het luisteren naar dit programma. Nou, ook goedemorgen. En volgende week, niet beloofd, zal ik er weer zijn. Maar nu geef ik me volledig over aan mijn collega. Ton Schipper, hij liep zich al warm in de studio, dus hij zal er helemaal klaar voor zijn. Tussen 10 en 12 zijn programma Keukenpret. I surrender. Oké, doei.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De inspecteur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Defensie meldt in een rapport aan het congres dat de aanvallen op Iran tot en met juni ongeveer 33,4 miljard dollar hebben gekost, waarvan 22 miljard dollar aan munitie. De oorlog heeft strategische tekorten veroorzaakt. Trump beweerde eerder dat er onbeperkte hoeveelheden beschikbaar waren. Op de A2 bij knooppunt Deil vond vanochtend een ongeluk plaats, waardoor vertraging opliep tot meer dan anderhalf uur. Rijkswaterstaat raadt reizigers aan vanuit het zuiden richting Utrecht hun reis uit te stellen. Op de A50 bij Ravenstein botsten 3 voertuigen, waardoor de linkerrijstrook richting Arnhem werd afgesloten. De brandstofprijzen aan de Nederlandse pomp stegen vanochtend met meer dan 3 cent door de stijgende olieprijzen. Euro 95 kost nu 2,71 euro per liter en diesel 2,75 euro. Dit komt mede door de sluiting van de pijpleiding in Saoedi-Arabië na een droneaanval. Brentolie kost ruim 107 dollar per vat. Het cassatieberoep van 3 militaire kopstukken veroordeeld voor moord op 4 icon-journalisten in El Salvador in 1982 is verworpen. Een oud-minister van Defensie, een oud-politiedirecteur en een ex-kolonel kregen definitief 30 jaar cel. Ze gingen lange tijd vrij uit door een amnestiewet die door hoogste rechters opzij werd geschoven, waarna de moordzaak werd heropend. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De files worden nu snel korter. Wat wel nog opvalt, de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Je hebt 15 minuten vertraging tussen Stroe en Hoevelaken. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam stond een vrachtauto met pech op de rechterrijstrook, net voor de Haringvlietbrug. Op dit moment betekent dat 5 minuten vertraging. De weg is daar weer vrijgemaakt. Op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch loopt het verkeer 10 tot 15 minuten vertraging op tussen Made en knooppunt Hooipolder. En tot slot nog een ongeluk op de A67 Eindhoven richting Venlo. Daarom moest de rechterrijstrook dicht tussen knooppunt Leenderheide en Geldrop. Je kunt rekening houden met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Vandaag is het Replay Tuesday. Met van 8 tot 8. De herbeleving van onze shows van afgelopen zondag. Het is dus weer de sfeer van Mi Amigo.

0: Dankjewel.
1: Zo, de ontbijttafel is ontruimd en de kruimels die gaan naar de eentjes.
2: Jan Schippers.
1: Ook het decor is klaargezet voor 2 uurtjes.
2: Keukenbrett.
1: Goedemorgen, vrienden. Wat blij dat je aan het luisteren bent. Oh, trouwens, ik mag ook de vriendinnen niet vergeten natuurlijk, hè. Ik wil het wel even benadrukken, want ik wil helemaal niet seksistisch overkomen. Vandaag een iets wat meer normale keukenpret vergeleken met de voorbije 2 weken. 2 weken geleden hadden we een speciale aflevering naar aanleiding van eind augustus. En vorige week was er dan de terug naar school top 20. Maar vandaag dus een keukenpret zoals je al jarenlang gewoon bent, met af en toe eens een nieuwe, maar vooral heel veel klassiekers.

0: over het algemeen begin ik al op woensdag rond te neuzen in de discotheek om te zien welke liedjes ik op zondag ga draaien. En de vele regen die we te verwerken kregen, die brachten mij op dit ideetje.
1: De commercials in Keukenpret komen uit het verleden van Radio Miamigo en hebben alleen een historische waarde.
2: Bouwknecht. Cash en Carry, Grosselect, de Kuurne, Kortrijk en Wie van Atteronse bieden u 5 jaar waarborg op alle Bouwknecht-apparaten. 5! Zoals wasmachines, koelkasten, diepvriezers en vaatwasmachines. 5! 5 jaar gratis waarborg op alle onderdelen en werkuren. 5! Cash en Carry, Grosselect, de Kuurne, Kortrijk en Wie van Atteronse. Bouwknecht.

0: kunnen we nu over tot de orde van de dag. Laten we het eens even hebben over de wereldpolitiek. Soms lijkt het erop dat we teruggeflitst worden in de tijd. De tijd van de Koude Oorlog en de USSR.
1: Million seller.

0: is Montez met Loco Porti. Eigenlijk een hit uit 1972, maar we hebben het ook nog heel vaak gedraaid. In de periode toen Radio Mi Amigo een zender was die uitzond van op een boot op de Noordzee. Dat was in de periode 1974-1978 en ook nog een heel klein stukje in 1979.
1: Elke zondagmiddag van 2 tot 4.

0: Nee, we zijn niet van gisteren. Daarom draaien we ook af en toe eens een nieuwe. Alex Warren was dat met Emerald Eyes. En nu terug naar de 80s.
1: Keukenpret is not about cooking. Just fun and good music.
0: In de jaren 80 draaide ik in het weekend regelmatig drive-in shows. En dit was een van de gangmakers om mensen op de dansvloer te krijgen. The Sugar Hill Gang.

0: van de goede muziek en de sfeer van weleer hoef je helemaal niks te missen. Je vindt die elke zondag terug op Golden Oldies Radio. Met je amigos van 8 tot 8.
1: Voor veilig en goedkoop autorijden naar een 5PLUS autospeciaalzaak. Het goedkoopste in Nederland met autobanden, schokbrekers, uitlaten, accu's en remmen. Al onze reparaties worden uitgevoerd met uitsluitend onderdelen van wereldbekende merken onder schriftelijke garantie.

0: Leslie Gore, Judy's Turn to Cry. Ach meisje, niet erg. Ik heb hier nog een doosje papieren doekjes voor je.
1: Het is niet omdat we hoofdzakelijk klassiekers draaien dat we helemaal van gisteren zijn. Daarom hoor je nu...
2: Dit is...

Schipper. Hit tip. Nog een uurtje, dan hoor je de nieuwe tipper. Dit is die van vorige week, van Remember Monday. Attention, zo heet hij.

0: Mi Amigo Tijd, de Bay City Rollers met Remember Shalala. En nu we het toch over populariteit hebben...
1: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
2: Het origineel of de cover.
1: En deze week is het Gilbert O'Sullivan met Alone Again.

0: origineel of de cover. Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of de cover.
1: Ik ben reuze benieuwd wat er uit de

uit 1966. Dat is dus 60 jaar geleden. En dan te weten dat die mannen nog altijd volop bezig zijn. The Rolling Stones met Ruby Tuesday. Trouwens, de dinsdag is ook een bijzondere dag bij Golden Oldies Radio. We hebben die herdoopt tot Replay Tuesday. En dan worden alle programma's in de sfeer van Miamigo nog eens een keer herhaald. We blijven dus bezig. En nu we toch bezig zijn over bezig blijven, ook Bart Peters, die is er nog altijd mee bezig.

tijd voor wat cultuur. Ken je deze tonen nog? Wie heeft dit gecomponeerd? Ja, ik kan je wel vertellen dat de eerste vier tonen, pa-pa-pa-pa, door de BBC gebruikt werden in de Tweede Wereldoorlog als aankondiging van hun programma's die ze op de bezette gebieden richtten. Maar dit is hele andere koek. The Electric Light Orchestra. Roll over Beethoven.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Op 5 Gelderse locaties zijn materiaal op het spoor gevonden in Barneveld, Twello, Brummen, Putten en Lunteren. ProRail meldde vanochtend dat op meerdere plaatsen in Nederland buizen aan het spoor waren bevestigd, waardoor het treinverkeer op diverse trajecten plat lag. De landelijke eenheid doet onderzoek op verschillende plaatsen, maar kan nog geen details delen. China voert vanaf vandaag reisbeperkingen in om nationale technologische veiligheid te beschermen. Chinese burgers betrokken bij illegale activiteiten tegen nationale veiligheid kunnen 6 maanden tot 3 jaar uitreisverbod krijgen. Buitenlanders die onjuiste verklaringen aflegden bij de visumaanvraag riskeren een tot 5 jaar inreisverbod. De inspecteur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Defensie meldt in een rapport aan het congres dat de aanvallen op Iran tot en met juni ongeveer $33,4 miljard hebben gekost, waarvan $22 miljard aan munitie. De oorlog heeft strategische tekorten veroorzaakt. Trump beweerde eerder dat er onbeperkte hoeveelheden beschikbaar waren. Op de A2 bij knooppunt Deil vond vanochtend een ongeluk plaats, waardoor vertraging opliep tot meer dan 1,5 uur. Rijkswaterstaat raadt reizigers aan vanuit het zuiden richting Utrecht hun reis uit te stellen. Op de A50 bij Ravenstein botsten 3 voertuigen, waardoor de linkerrijstrook richting Arnhem werd afgesloten. En dan tot slot het weer. Vanmiddag schijnt geregeld de zon, stijgt de temperatuur naar 24 tot 27 graden, met de hoogste waarde in Limburg en oostelijk Brabant. De kustgebieden krijgen meer bewolking, een kans op een bui en een temperatuur van 21 tot 24 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vooral vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoofddorp Zuid en Schiphol is je vertraging 5 tot 10 minuten. Op de A16 Rotterdam-Breda is een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn dicht tussen knooppunt Ridderkerk en Zwijndrecht. Het rijdt langzaam 6 kilometer met 15 minuten vertraging. Ook op de A28 richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Vanuit Zwolle betekent dat tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken een kwartier file rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Replay Tuesday op Golden Oldies Radio.
4: It is Replay Tuesday. On Golden Oldies Radio.
3: En bovendien ook los te downloaden als podcast wanneer jij maar wil.

0: Chicken Pret with Ton Skipper.
1: Terug naar het beginjaar van Keuken Pret, toen het nog opgenomen werd in Playa de Aro, 1978. The Shirt.

0: Vlaamse zangeres, afkomstig uit Roeselare, Nancy Boyd. Ze had heel veel succes in Nederland in de jaren 80. Dit was uit 1987. Maybe I Know.
1: Every Sunday morning, from 10 to 12. Kelken Pret with Don Skipper.
0: Onze tijdmachine zet ons nu af in de 60s.

0: Dit liedje stond in de hitparade toen ik op de middelbare school zat. Het Koninklijk Atheneum in Kortrijk. Tommy James en de Shondells, 1968, met Money Money.
1: Good morning. This is Quirk and Prick with me amigo Hans Skipper on Golden Oldies Radio every Sunday morning,

0: klassiekers. David Norton met Making It.
1: Elke zondagochtend van 8 tot 10. Ook goeiemorgen.
2: Good morning to you too.
3: Buenos días también.
4: Good morning aan dich auch.
3: Bonjour à vous aussi.
5: Buongiorno.
6: Goedemorgen aan jou ook.
7: 早上好, 你也是.
1: Bon dia a tu también.

0: dat ik nog eens een jaartal droppen, bij wijze van tijdsoriëntatie. Dat was uit 1977, Billy Ocean en Red Light Spells Danger.
1: Het is niet omdat we hoofdzakelijk klassiekers draaien, dat we helemaal van gisteren zijn. Daarom hoor je nu...
2: Dit is de tipper van Schipper. When your heart cries, your body's last
0: gone. That's when you know you feel... Een lekker liedje, ja, zo kan je het wel noemen. Ook zij zijn nog altijd bezig. Take That, samen met Michael Patrick Kelly. Het heet Feel My Love.
3: Kom, Schipper.

gezegd, het blik opengetrokken, waarin ook de vergeten klassiekers zitten. En daar kwam ik ineens deze tegen. Bernie Paul, Night After Night. Goedemorgen. Je luistert naar Keukenpret.

Bernie Paul van 44 jaar geleden. De kans is klein, maar niet onbestaande, dat je hier per ongeluk bent aanbeland. Wel, in dat geval heb ik de volgende boodschap voor je. Every Sunday.

0: Eric, Wim, and Joe.
1: De Britse zangeres Sandy Shaw zong in het Engels.

Het gebeurde vaak in de jaren 60 dat ook Britse artiesten zich wel eens waagden aan liedjes in een andere taal. Dat was ook het geval voor Sandy Shaw met Monsieur Dupont in het Frans. En nu een oude hit van de Supremes, gebracht door Softcell. Baby.

Laten we die oude hit van Diana Ross en de Supremes nog eens overdoen. Where Did Our Love Go? En het werd een succes. En waarschijnlijk heeft dat Phil Collins ook geïnspireerd om daarna hetzelfde nog eens te doen met You Can't Hurry Love. Wie weet.

0: Show. Helemaal de discosfeer van de jaren 70. Frantic met Stretch Your Funky Stuff.
1: Dit is het echte geluid van Radio Miamigo. Keukenpret. Bij Golden Oldies Radio. Met Ton Schipper.
0: Miamigo, here we go. Go, go. We lopen langzamer.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. De Verenigde Staten hebben voor het eerst bevestigd dat ze over ruimtewapens beschikken. Volgens de Amerikaanse luchtmacht zijn die bedoeld om Amerikaanse troepen te beschermen en kunnen ze zowel defensief als offensief worden ingezet. Details over de wapens en wanneer ze in gebruik zijn genomen blijven geheim. Een Russisch fregat heeft gisteren voor de kust van Denemarken twee lichtkogels afgevuurd op een Deense militaire helikopter. De projectielen misten het toestel op korte afstand. De Deense minister noemt het incident ernstig en onaanvaardbaar en heeft de Russische ambassadeur ontboden. Op 5 plekken in Gelderland zijn materialen op het spoor gevonden. Het gaat om Barneveld, Twello, Brummen, Putten en Lunteren. De politie onderzoekt de vondsten. ProRail meldde eerder dat op meerdere plaatsen in Nederland buizen aan het spoor waren bevestigd. Daardoor viel op verschillende trajecten het treinverkeer stil. De AIVD ondersteunt de politie bij het onderzoek naar de sabotage. En de Amerikaanse krijgsmacht kampt door de oorlog in Iran met tekorten aan munitie. Volgens een rapport aan het congres hebben de aanvallen tot en met juni bijna 29 miljard euro aan munitie gekost. En zijn er knelpunten ontstaan bij de productie en bevoorrading. President Trump beweerde eerder dat er geen tekorten waren. Dan het weer. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De volgende show is gekeurd voor 18 jaar en ouder. Vanwege geweld, grof taalgebruik, naaktheid en volwassen thema's.

0: dat nummer ik nu eens opgewekt beginnen. Dat deden we met Que Sera Mi Vida, If You Should Go. Ja, je weet het ongetwijfeld dat dat de Gibson Brothers zijn, ja toch?
1: De commercials bij Ad Vlaming komen uit het verleden van Radio Miamigo.
2: Miamigo. Word nu lid van de Miamigo fanclub. Voor slechts 150 frank of 10 gulden per jaar hoort u er ook bij. U krijgt een poster van de Miamigo, een sticker, een lidmaatschapskaart waarop u diverse kortingen krijgt en het driemaandelijkse fanclubblad. Reden genoeg dus om lid te worden van de Miamigo fanclub en u aan te sluiten bij onze familie. Voor inlichtingen schrijft u naar de Miamigo fanclub, Vinkenstraat 43 Bevelgem in België of naar het adres in Nederland, Wethouder Klerkstraat 64 in Beest. Dat is BEESD 2714 in Nederland. De Miamigo fanclub.

Fantastisch, goedemiddag. We zijn inderdaad weer vertrokken met 2 uur lang de Zoutwatershow, zoals die hoort te zijn. Zoutwater van 12 tot 2 met heel wat krakers uit die gouden jaren 70. En natuurlijk ook af en toe eens iets moderner. De reclames, dat heb je al wel gehoord, die zijn uit lang vervlogen tijden. En zoals dat zo mooi wordt gezegd, die hebben alleen een historische waarde.

0: Tegenwoordig hebben al die oudjes wel een historische waarde. Fijn dat je weer bent afgestemd. Hier zijn de Amigos op zondag van 8 uur 's morgens. Dan starten we met onze Frans en we eindigen om 8 uur met onze Wim. Ja, het is allemaal van ons, van jij en ik.
1: Todos los domingos de 12 a 2. La mejor música del mar, agua salada con Ad Blamink.

een van die typische Miami Go-heads die we zeker niet willen onthouden. Het was Lobo, I loved you to want me. Dat is ook een mooie spreuk, hè? Ja, het klinkt ietsje anders, maar toch, het heeft dezelfde mening als deze van Pink Floyd. Wish you were here.

Zo heb je ze liefst elke zondagmiddag. Pink Floyd, Wish You Were Here. We keerden terug naar 75. Maar het kan ook op een moderne manier. Ja, je zou denken, hey, dat klinkt als een echt Miamigo-nummer. Maar het is er wel eentje van 2021. Silk Sonic, Bruno Mars en Anderson .Paak.

Straks hebben we alweer onze vaste rubriekjes in Zoutwater. Te beginnen met het... ik ging bijna zeggen verloren pareltje, maar dat is niet... Het is de Billboard Hot 100 number one, want die krijg je straks. We zijn nog bij lange zover niet. Eerst nog een verzoekje in plannen voor ik het vergeet, want dat is ook de bedoeling niet, hè? Henk zou niet tevreden zijn. Genk ter Wilde uit Helchteren, die vroeg Jealous Guy van John Lennon. I

0: mocht je net aan tafel gaan, smakelijk eten. Of als je nog aan de apéro zit, wel in elk geval gezondheid. We gaan er samen een op klinken, hè, jij en ik. Ja, doen we.
1: Chaque dimanche, de midi à 14h, les plus belles musiques de la mer.

0: hit voor onze Billboard Hot 100. Hij kwam op 28 december 1959 op die nummer 1 positie terecht. En begin 1960 bleef hij verder doorstoten. De novelty hit sloot het jaar af bij de Hot 100. Overal heb ik het, Johnny Preston.
1: Goedemiddag.

geniet er nog een beetje. Ja, stond één week op 1 in 59 en plakte daar nog 4 weken aan in begin 1960. Zeer goed jaar, hè? Zeer goed wijnjaar ook, hè? Oh la la, zeer goed jaar. Valt het een beetje op? Je kent me, hè?

En kan je ervan een hit uit de Miamigo top 50 van toentertijd? Straks in het tweede uur krijg je trouwens de top 5 van alweer een Miamigo top 50. Wat het wordt? Luister naar het tweede uur. Hè.

0: is fris, het is helder, het is dorstlessend, het is lekker, het is 7-Up. Wat is het?
1: 7-Up?
2: 7-Up. De enige smaak die geen kleur nodig heeft.

Voor ons Caroline Moment hebben we er eerst natuurlijk een verfrissing bij genomen. Maar ook een spiksplinternieuw album van Prince. Hoe kom je daarbij, zeg je? Wel, het werd uitgebracht uiteraard na zijn dood door de Prince Trust. Of hoe die bende ook heet. Het is een pracht van een live-opname. Geniet! Okay.

0: Somebody sing.
1: Een stukje live op zondagmiddag is toch altijd mooi meegenomen. Hè? Dat vindt Patrick ook. En ik ook. Oh ja, er zijn er nog wel een paar die dat weten te smaken. Dit keer was het dus voor Prince in ons Caroline Moment. Van het album Timeless, die net op de markt kwam. Een live stukje. De andere 9 nummers zijn studioopnames van liedjes die nooit werden uitgebracht voordien. Echt voor de fans een must-have. Yesterday.

als je eens iets van je laat horen, dan weet ik dat ik hier niet helemaal alleen zit, maar dat jij langs de andere kant van het toestel meegeniet van onder andere deze New Kid in Town. Van de New Kid gesproken, we gaan nog eens luisteren naar de zoutwater hit-tip van vorige week.

Nee, nee, ons pakken ze niet. Er wordt wel eens geprobeerd, zeggen ze dan. Hier en daar is de poten van onder je stoel weg te halen. Maar we blijven stevig in het zadel. Dat is een beetje de korte boodschap van ons pakken ze niet van Raymond Hermans.

0: eet je? Of wat drink je? Laat het mij eens weten, dan kan ik er eens op inspelen. Een van de volgende uitzendingen hier bij Zoutwater. Waarvan je zo dadelijk deel 2 krijgt na het nieuws en weer en na ons pareltje.
1: Elke zondag van 12 tot 2. Zoutwater met Ad Flamink.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. De politie heeft bij Arnhem, Heijen en Ulft 3800 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen en 7 mensen aangehouden. Ze worden verdacht van invoer en grootschalige handel in illegaal vuurwerk en witwassen. Ook zijn gegevensdragers en 30.000 euro contant geld in beslag genomen. De Europese Supercup wordt volgend jaar gespeeld in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Het duel tussen de winnaars van de Champions League en Europa League staat gepland voor woensdag 11 augustus. Het is de eerste keer dat Nederland de Europese Supercup organiseert. De Verenigde Staten hebben voor het eerst bevestigd dat ze over ruimtewapens beschikken. Volgens de Amerikaanse luchtmacht zijn die bedoeld om Amerikaanse troepen te beschermen en kunnen ze zowel defensief als offensief worden ingezet. Details over de wapens en wanneer ze in gebruik zijn genomen blijven geheim. Op 5 plekken in Gelderland zijn materialen op het spoor gevonden. Het gaat om Barneveld, Twello, Brummen, Putten en Lunteren. De politie onderzoekt de vondsten. ProRail meldde eerder dat op meerdere plaatsen in Nederland buizen aan het spoor waren bevestigd. Daardoor viel op verschillende trajecten het treinverkeer stil. De AIVD ondersteunt de politie bij het onderzoek naar de sabotage. Dan het weer. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. De volgende show.

0: een van mijn persoonlijk favoriete nummers van ABBA. Does Your Mother Know? Weet je mama wat jij hier allemaal uitsteekt? Ik mag het hopen. Of net niet.
1: De commercials bij Ad Vlaming komen uit het verleden van Radio Mi Amigo.
2: Ad Vlaming!
1: De sfeer zoals toen.
3: Het geluid en de techniek van nu.
1: Met de muziek van je leven.
4: The Son of Mi Amigo.

ook in dit tweede uur blijven we de sfeer erin houden. Dat doen we met de mooiste klassiekers uit zee. 1972 was het voor Gilbert O'Sullivan.

0: wat eet jij straks of ben je aan het eten? Wat mij betreft, dat is net na het programma. Dan krijg ik weer iets lekkers voorgeschoteld van mij, Marijke. En dit keer wordt het een stoemp van zoete aardappel, bloemkool, prei en daarbij een lekkere hamburger.
1: Elke zondag van 12 tot 2, Zoutwater met Ad Vlaming.

ene keer is niet genoeg. Doe dat nog maar een keertje met mij. Wat ze precies bedoelt, dan laat ik hier heerlijk in het midden op zondagmiddag. Do that to me one more time. Het waren de Captain en Tenille.

c'était pas non plus le paradis. Et ouais, tant pis.

aan zijn vader was dat Mon Vieux, mijn oude 1974 voor Daniel Guichard. En uit diezelfde mooie jaren 70, ja, daar toeven we heel graag in, dat weetje van ons, is dit Cat Stevens nog een keer. Nou,

0: Zeus Papam.
1: Iedereen komt als je Leo roept.
2: Leo die zorgt deze keer voor een heel gekend nummer uit 1974. The Rubettes, een piepjong Britse band, komen uit de startblokken met hun debuutsingle Sugar Baby Love. En wat voor een debuut. Het nummer wordt een gigantische wereldhit en bereikt de nummer 1 positie in onder meer Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Die bekende hoge falsetstem is van Paul Da Vinci, maar die verlaat de band vlak voor het nummer uitkomt. In de videoclip en op het podium zien we dus Alan Williams als leadzanger. Het nummer werd trouwens eerst aan andere artiesten aangeboden, maar niemand wilde het. Dus besloten de schrijvers zelf een nieuwe band omheen te bouwen. En dat pakte goed uit. Het aanstekelijke Bob Shuwadi, die werd door de arrangeurs eerst afgedaan als niet werkend. Het bleek achteraf het meest herkenbare stukje van de hele plaat te zijn. Tijd voor een flinke portie nostalgie dus met The Rubettes.

Het is altijd een leuke verrassing als je nummers ziet toekomen van Leo Kenis. Dit keer waren dat dus de Rubets met hun Sugar Baby Love. Heerlijke nummer trouwens, Leo. Bedankt daarvoor. Je weet het, volgende week is er alweer een nieuwe aflevering van dit item. En dan heeft Leo een nieuw nummer met een klein beetje uitleg, zoals je het gewoon bent in Habemus Papam. Wat hebben we nog meer van Habemussen? Wel, wat dacht je van een Brugse paus? De liedzanger van Second Life woonde daar. Ik ken hem nog, hij leeft nog ook. En we hebben af en toe eens contact, en dat is nog leuk ook. Hier

vertellen u al meer dan een jaar dat GM Antistatic er is voor vervuilde, tikkende en spetterende platen. Als u GM nu nog niet geprobeerd heeft, wordt het wel de hoogste tijd. GM, de modernste antistatische

0: Dat is een moeilijke. No police. De top 5 van onze Miamigo top 50 zijn we weer ingedoken. En dat is de top 50 van 15 september 1974. Was ook een zondag trouwens. Daar vinden we in een vijfde week notering een nummer dat van 5 naar 5 gaat. Dus gewoon lekker blijft hangen voor Donna Summer en The Hostage. Op 4 hebben we in een vijfde week een zakker.
1: Nummer 4.
0: En die komt gezakt van 3 in een vijfde week. Dat is ook mooi, hè? 5-4-3, de Hughes Corporation.

En wij maar rocken met de boot. Dat doen we graag met de verschillende hitparades. De Miami Go Top 50 van 15 september 1974. Met op nummer 3 gezakt van 2, maar dat dan wel in een 12e week. Ricky Gordon.

0: De nummers in de Miamigo Top 50 laten duidelijk blijken dat er heel wat connecties waren met Brugge en omgeving. Maar die trouwe Miamigo-fans, die weten dat wel, hè? Dat Miamigo heel wat roots had in Brugge en omgeving. Ook dus met deze langst genoteerde.
1: De sfeer van Miamigo met Ad Vlamink op Golden Oldies Radio. Miamigo. Nummer 2.
0: Eentje die goed doorstroomt, die nummer 2. 9 weken in het totaal genoteerd en stijgt van 4 naar 2 in die 9e week. Daarnet nog de Hostage. Nu gaan we het eens van de andere kant bekijken. Loop 2, Paper Lace.

0: Tonight Chicago Diet met Paper Lace. 9 weken noteringen van 4 naar 2 gestegen. Er waren niet zoveel stijgers die week. Alleen dus deze, maar ook op 6 en op 5 en 9. Maar dat is een verhaal voor later. De hoogste nieuwkomer was trouwens de Wall Street Shuffle van 10cc. Die kwam nieuw binnen op 20. Maar op zondag 15 september stonden ze weer helemaal bovenaan. Mud.
1: Nummer 1.
2: Now this here's the story of

0: alleen de DJ's aan boord, maar ook heel wat luisteraars vonden dit een van de mooiste nummers van Mud. Minder gekend tegenwoordig, maar toen heel zeker een dikke hit ook in de Miami Go Top 50. Mud en Rocket. Joe, het is weer aan jou.
1: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
2: Het origineel of de cover.
1: En deze week is het Gilbert O'Sullivan met Alone Again.

0: onze nieuwe zoutwater hittip deze week is er eentje van Numidia samen met John West en hun Habibi. Je kreeg hem trouwens al eens te horen bij Frans in Ook Goedemorgen. Oh ja, Joe. En voor mij zal het deze keer de cover zijn. Ja, ik vind het gewoon een mooi nummer.
1: Er is echt

0: schatje of lieveling, dat is de vrije vertaling van Habibi. Het is de zoutwaterhit-tip de hele week lang voor Numidia en John West. Ja, ik zit een beetje te lachen. Ik zat hier daarnet nogal dom te doen vandaar. Een pracht van een nummer naar het eind van het programma toe. Een van de mooiste Vlaamse hits ooit.
1: Men zegt...

Darling van The Rose van Bette Midler door Ann Christie. Geen andere zangeres zou dat ooit zo mooi kunnen zingen. Erik die zit al helemaal te popelen om de Pop-Express te laten uit het station stomen. En jij ongetwijfeld ook. En als uitsmijter krijg je nog van mij de originele popcorn van Gershon Kingsley. Doei!

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de spoorsabotage van vanochtend zitten. Volgens de boerenorganisatie coördineert de landelijke actiegroep geen acties, maar bereiden regionale groepen wel acties voor. Op 27 plekken was materiaal op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer werd verstoord. Ook zijn vandaag op verschillende plekken brandjes langs doorgaande wegen en snelwegen gemeld, mogelijk onderdeel van de boerenacties. Het gebiedsverbod voor een bewoner van een woning in Overasselt wordt met 3 maanden verlengd. Bij die woning werd begin september een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten 2 agenten gewond. Burgemeester hoopt met het verbod bij te dragen aan het herstel van rust en veiligheid in het dorp. De politie heeft bij Arnhem, Heijen en Ulft 3800 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen en 7 mensen aangehouden. Ze worden verdacht van invoer en grootschalige handel in illegaal vuurwerk en witwassen. Ook zijn gegevensdragers en 30.000 euro contant geld in beslag genomen. De Verenigde Staten hebben voor het eerst bevestigd dat ze over ruimtewapens beschikken. Volgens de Amerikaanse luchtmacht zijn die bedoeld om Amerikaanse troepen te beschermen en kunnen ze zowel defensief als offensief worden ingezet. Details over de wapens en wanneer ze in gebruik zijn genomen blijven geheim. Dan het weer. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mons van de ANWB. Op verschillende plekken loopt het verkeer vertraging op. Er staat 20 kilometer file op de Nederlandse wegen. Onder andere door kapotte vrachtauto's op de A1 bijvoorbeeld richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken moesten 2 rijstroken dicht en je vertraging is hier een kwartier. Op de A10 Ring Zuid richting Den Haag is het mis tussen Amsterdam Over Amstel en Amsterdam Oud-Zuid. Ook dit komt door een vrachtwagen met pech. 2 rijstroken zijn dicht en je vertraging 5 minuten. Op de A12 richting Duitsland wordt aan de Duitse grens gecontroleerd door de grenspolitie. Daarom heb je vanaf Duiven 5 tot 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke zondag.

0: Zo, dat is een lekkere swing in het begin met de Trams en de Hope for Life.
1: I got a bad feeling about this.
2: Erik Hendricks met Pop Express.
3: Deze onverwoestbare platen hoor je in het volgend uur.
4: Golden Oldies Radio.
5: De sfeer zoals Mi Amigo.
0: Zondag 13 september. Ja, het wordt al een beetje frisser en een beetje vochtiger buiten. In het volgende uur een plaat van Sasha Distel.

0: Amigo.
1: Golden Oldies Radio.
0: Dan gaan we weer op zoek naar mooie stemmen voor de radio hier in Pop Express in de namiddag. We kwamen bij Patty Oosten.

De sfeermakers op zondag. Lekker is dat. Het is zondag 13 september. Er is in Vlaanderen ongeveer 21 graden en een beetje bewolkt. En als ik zo even buiten in de studioraam kijk, dan zie ik af en toe een beetje regen hangen. Nou, daar is dan wel de natuur blij mee en wij ook een beetje toch wel. Dat alles een beetje terug in...

0: Let op! Clark Corduroy in een stuk of 12 fantastische modekleuren.
1: Clark Jeans, je zit er goed in en je ziet er beter uit.
0: Clark. De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.
2: Goedemiddag.

En soms gebeurt het. Ja. Brengt twee artiesten samen en zegt tegen elkaar van zullen we eens een lekker liedje gaan zingen? Nou, dat gebeurde dan ook met deze Patty Austin en James Ingram. Het was ergens in de begin jaren 80. En het is altijd blijven hangen natuurlijk bij de mensen. En waarschijnlijk ook bij jou, je zong het lekker mee. Baby Come To Me, dat hoor je in Pop Express op zondag namiddag. En swingen, dat doen we natuurlijk ook. Dit is The First Choice. And Love.

Kijk, zo'n berichtje van ja, de radio staat hier de hele dag aan. My world is empty without you. Van de Supremes natuurlijk in de jaren 80 met Diana Ross. Ja, dat is leuk hè, als je zo'n berichtje krijgt. Dus doe zo verder de hele dag. De sfeer van Miami Go.

Stronger Love van Cher. Ja, dat geloof ik wel. Het is een dame op leeftijd, maar ze ziet er nog altijd heel goed uit, Cher. Ja, en wie er ook goed uitziet en ook een hele sterke dame, dat is onze volgende artieste die we weer in de belangstelling mogen plaatsen. We gaan eens kijken. Want, ja, daarvoor gaan we naar... Surrey, want ze werd geboren op 15 november 1932. Het is dus een Britse zangeres, actrice en componist. En meest bekend om haar populaire internationale hits uit de jaren 60. Met ongeveer 70 miljoen verkochte platen wereldwijd is ze de succesvolste Britse zangeres in de geschiedenis. Ze heeft ook de langste carrière in de hitparade, namelijk meer dan 50 jaar. Ze werd geboren in Ewell in Surrey. Haar vader was Engels en haar moeder die kwam uit Wales. Volgens de overlevering had ze haar artiestennaam te danken aan haar vader, die daarin de namen van twee vroegere vriendinnen, Pat en Ulla, verwerkte. Ze maakte haar radiodebuut in oktober 1942 toen ze met haar vader bij een uitzending van de BBC was om een bericht te sturen naar een oom die overzees gestationeerd was. De producer vroeg iemand om iets in te zingen. En wat dacht je? Zij gaf haar gewoon op. Het publiek in de studio was zo enthousiast en ze maakten vervolgens nog zo'n 500 optredens in programma's die gemaakt waren om de oorlogstroepen te entertainen. Ja, ja, ja. Amigos, ik ga daarvoor terug naar een mooie song in 1968. Ik had het natuurlijk over Petula Clark en je gaat ze nu horen met Kiss Me.

Oh, wat een mooie stem is dat, hè? En wat een carrière had die vrouw. In 98 werd ze door de koningin Elisabeth II onderscheiden met een benoeming tot commandeur in de orde van het Britse Rijk. Wij gaan hetzelfde doen. Wij gaan ook iemand benoemen tot het commandeur in het Nederlandse Rijk. Weet je wie? Gaan we naar Amsterdam. Jan Vermeer.

0: En je hoort het hier met veel plezier terug als lieveling natuurlijk, die Stephanie de Sykes. Met Born With A Smile On My Face leeft tegenwoordig een beetje teruggetrokken in Engeland. Ze was ook een milieuactiviste, dacht ik dat ze was. Ik was zo leuk van de week, het zoeken naar plaatjes en dan vond ik dit plaatje terug. Ik dacht, leuk is dat.
1: Ik luister altijd naar mijn opie.
0: Ja, maar dat kan je dat kan je ook dubbel denken, hè. Ofwel gehoorzaam je naar je opie. Ofwel luister je naar de radio naar mij. Ja. Ik ken je wel. Blij was ik met Muriel.

0: zo min te kaderen in de zomer van 26 natuurlijk. Tropische zomer was dat. En we hopen en stiekem hopen we een beetje op nazomertje natuurlijk. Blij was ik met dat plaatje van Muriel Dak en Tropic. En eigenlijk hoop ik eens eindelijk mee te varen met dat schoon schip.
1: Schoon.

Lucille van Kenny Rogers. Dat doet me denken eigenlijk aan... Kent u haar nog in de jaren 60, die Lucille Ball? We keken naar zwart-wit tv en zij was een actrice eigenlijk. Nou,

dat zou zomaar een plaatje kunnen zijn voor de Hendrix-familie. Ja, bij elk familiefeestje staan we allemaal in de keuken. Lekker rond elkaar met een glasje. En, ja, de babbel, de waggel, het hapje. Johnny Louie was dat met You Always Find Me in the Kitchen at Parties.

Ja, mi amigo. Helemaal in de jaren 70. Ja, we waren natuurlijk ook een Vlaams station. En we gingen terug naar 1973 met Willy Sommers in Team Rendezvous. Maar, goh, laten we toch eens luisteren naar zo'n andere nummers.

ik weet niet of dat je dat zo zegt tegen je partner. Hey partner, you're my favorite waste of time. Ik denk het niet. Owen Paul was dat in 1986. Dat is ook nog weer een tijdje geleden. Favorite waste of time, dat is bij mij hier in de studio natuurlijk zo'n 25 vierkante meter. En ze weten dat hier wel waar ik altijd zit. Zo is dat. Het is weer bijna voorbij. Eerste gedeelte van Pop Express, maar natuurlijk hoor je straks meer.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Koning Willem-Alexander heeft gemeenten in de troonrede opgeroepen solidair te zijn met Ter Apel en andere plaatsen waar asielzoekers worden opgevangen. Hij waarschuwde ook voor de toenemende polarisatie rond asielopvang en zei dat mensen die zich zorgen maken over hun omgeving daardoor minder worden gehoord. In de Rijkerswoerdse plassen bij Arnhem is een lichaam gevonden. De politie was een zoekactie gestart nadat een man het water in was gegaan en niet meer boven kwam. Mogelijk gaat het om de vermiste zanger Ben Saunders, maar de politie heeft dat nog niet bevestigd. De 43-jarige Saunders werd sinds vanochtend vermist. Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de spoorsabotage van vanochtend zitten. Volgens de boerenorganisatie coördineert de landelijke actiegroep geen acties, maar bereiden regionale groepen wel acties voor. Op 27 plekken was materiaal op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer werd verstoord. Ook zijn vandaag op verschillende plekken brandjes langs doorgaande wegen en snelwegen gemeld, mogelijk onderdeel van de boerenacties. De politie heeft bij Arnhem, Heijen en Ulft 3800 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen en 7 mensen aangehouden. Ze worden verdacht van invoer en grootschalige handel in illegaal vuurwerk en witwassen. Ook zijn gegevensdragers en 30.000 euro contant geld in beslag genomen. Dan het weer. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, het was zo'n lekkere zomer in 1976 en op de radio klonk dit liedje wel 1000 keer per dag. The Real Thing met You to Me Are Everything.
1: I got a bad feeling about this.
2: Erik Hendricks met Pop Express.
3: Deze onverwoestbare platen hoor je in het volgend uur.
4: Golden Oldies Radio.
5: De sfeer zoals Mi Amigo.
0: Ja, ook in het tweede uur zijn we weer plaatjes gaan kiezen en zoeken. En we kwamen op dit uit. Kent u ze nog?

zeg maar, jouw vriend, jouw radio. Ja, we hebben ze weer allemaal bij elkaar gebracht op deze zondag. Queen en You're My Best Friend. Je luistert naar de sfeer van Mi Amigo op elke zondag via Golden Oldies Radio. En dat is maar goed ook. Pop Express, tweede deel met Kashmir.

0: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.
1: Ik luister altijd naar Radio Miami Go.

0: Ja, zeg het maar gewoon. Ja, Hard en Crazy on You. Ik ben eens benieuwd wat gebeurt er straks om 4 uur.
1: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
2: Het origineel of de cover.
1: En deze week is het Gilbert O'Sullivan met Alone Again.

0: origineel of de cover. Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of de cover.
1: Ja, maar ik heb een probleempje eigenlijk. Ik kan niet kiezen. Is dat een probleem? Ja, Joe. Toen was geluk heel gewoon. Een mooi nummer, maar ook natuurlijk die Gilbert Do zelf.

zelf ondertussen wel gevonden hebben, denk ik, dan Hazel Dean met Searching. Het was in de tijd een heel grote discotheekhit. Ik weet helaas niet meer welk jaar, maar dat is niet zo belangrijk, dacht ik dan zo even. Hey, ja, we gaan eens kijken. Wie kunnen we weer in de belangstelling plaatsen? Ik heb weer een hele mooie gevonden. Ja hoor. We gaan naar, naar de UK. Ze werd geboren in de Britse stad Cambridge op 26 september 1948. Maar ze verhuisde met haar familie naar Australië toen ze 5 was. Ze had een oudere broer en een oudere zus. En in de jaren 60 keerde ze terug naar het Verenigd Koninkrijk. In 1970, op 21-jarige leeftijd, begon ze haar muzikale carrière in de groep Tomorrow. Afgeleid van haar tweede film Tomorrow. Hoewel deze groep geen commercieel succes werd, slaagde ze er toch snel in een solo-carrière te beginnen. Ze scoorde haar eerste hit in 1971 met Bob Dylan's compositie, If Not For You. Ze had een relatie met Bruce Wells, gitarist van The Shadows, en trad op in de wekelijkse show van Cliff Richard. Ze kwam in 1974 met Long Live Love uit voor het Verenigd Koninkrijk op het 19e Eurovisie Songfestival. En eindigde met 14 punten op de 4e plaats. De single haalde de 11e plaats in de Britse hitlijst. En in 1974 was ze een van de populairste zangeressen van de UK. Korte tijd later verhuisde ze naar de Verenigde Staten. Ook daar kreeg ze een succesvolle zangcarrière. Scoorde er 5 nummer 1 hits en won 4 Grammy Awards. Als actrice kreeg ze grote bekendheid in de film Grease van 1978, waarin ze de hoofdrol vervulde naast John Travolta. Latere films hadden minder succes. Wel scoorde ze in Nederland nog een nummer 1 hit met Xanadu, de titelsong van de gelijknamige film uit 1980, waarin ze samen met onder andere Gene Kelly en Michael Beck speelde. Ook de langspeelplaat van de soundtrack haalde de eerste plaats. Ja, u had het een beetje kunnen raden. Ik had het over Olivia Newton-John. En over 78 gesproken, dan was dit wel een dikke hit natuurlijk. Hopelessly Devoted.

dat was mooi. 1978, de kaskraker met Grease. In 2019 werd ze door koningin Elisabeth geridderd, onder meer voor haar bijdrage aan kankeronderzoek. Maar sindsdien mocht ze zich dame noemen. In 22 overleed ze aan de gevolgen van borstkanker. Ze werd amper 73 jaar oud, wat toch een beetje jong is. Ja.

0: Ja, volgend jaar zou het 50 jaar geleden zijn dat dit plaatje op de markt kwam. Het was een lieveling in 1977 van Andy Gibb. Het is toch wel speciaal, want heel die familie had zo van die mooie stemmetjes, weet u wel. I just want to be your everything.
1: Hierse.
0: Ja.
1: Valeer ik op Golden Colis Radio.
0: Ja, en dat duurt nog een half uurtje ongeveer. Want dan krijgen we Joe op de radio met zijn schoonschip. Ik wacht nog altijd op de uitnodiging. Wanneer varen we eigenlijk eens uit, Joe? Je zegt dat wel allemaal. Pop Express met af en toe een lekker gitaartje, zoals nu. Dit is Van Halen. En bang, it's love.

0: Ja, dat heb je goosebumps all over your body. Van Halen met When It's Love. Dat was misschien wel zo afgelopen zomer. Heb je genoten van het zeezicht?
1: De mooiste afsluiter van je muzikale weekend. Van 6 tot 8, iedere zondagavond.

van deze plaat krijg je zo'n beetje kippenvel, vind ik. Hij is een tijdje niet meer onder ons, maar je hoort zijn blaadjes gelukkig via onze kanalen nog wel. Benny Nijman, hij zong het natuurlijk met Bonnie Sinclair in dit nummer. Verder valt het wel mee. Ja, het valt wel een beetje mee. Ook straks om 4 uur met jou en om 6 uur hoor je nog eens Wim op de radio. En nu Silver Convention. We vliegen eruit met Fly, Robin, Fly.

0: Nou, het plaatje werd veel gedraaid in de jaren 70. Het was dan natuurlijk ook het disco decennia bij uitstek. Silver Convention, het was een tijdelijk programmaatje dat mensen bij elkaar bracht met Fly Robin Fly.
1: Zoals een raket naar de maan snorren onze wagens op de baan. Tolimpex Expeditiekantoor. Tolimpex Transport. Specialist in transport, dagelijkse groepage en complete ladingen over gans Europa. Tolimpex Transport. Transport voor baan, lucht en verschepingen. Tolimpex Transport. Telex 33408. Telefoonnummer in België 031 46000.
2: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde.

Don't take away the music met Tavares. Doen we niet, want we krijgen nog Joe tussen 4 en 6. En straks Wim tussen 6 en 8. Dit was Pop Express. Je hoort ons terug dinsdag voor de herhalingen. En uiteraard volgende week zondag voor een nieuwe aflevering. Bedankt voor het luisteren. Heeft u nog een geweldige en lekkere zondag.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben vannacht een drone neergeschoten boven Litouwen. Volgens de Litouwse luchtmacht kwam de drone uit Belarus, maar is nog onduidelijk of die Russisch of Oekraïens was. De wrakstukken worden nog onderzocht. Het is voor het eerst dat een drone in het Litouwse luchtruim is neergehaald. De drone was waarschijnlijk met explosieven geladen. Prinses Astrid van Noorwegen, die vrijdag overleed op 94-jarige leeftijd, krijgt op 23 september een staatsbegrafenis in Oslo. Dat maakte het Noorse Hof vandaag bekend. De uitvaart vindt precies 2 weken na de begrafenis van haar jongere broer koning Harald plaats, waarbij Astrid nog aanwezig was. Koning Willem-Alexander heeft gemeenten in de troonrede opgeroepen solidair te zijn met Ter Apel en andere plaatsen waar asielzoekers worden opgevangen. Hij waarschuwde ook voor de toenemende polarisatie rond asielopvang en zei dat mensen die zich zorgen maken over hun omgeving daardoor minder worden gehoord. Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de spoorsabotage van vanochtend zitten. Volgens de boerenorganisatie coördineert de landelijke actiegroep geen acties, maar bereiden regionale groepen wel acties voor. Op 27 plekken was materiaal op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer werd verstoord. Ook zijn vandaag op verschillende plekken brandjes langs doorgaande wegen en snelwegen gemeld, mogelijk onderdeel van de boerenacties. Dan het weer. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Opener van een programma, Terry DeSario met Ain't Nothing Gonna Keep Me From You. Dat gaan we ook niet doen de komende twee uurtjes, want je zit weer bij...
1: De echte sfeer van Mi Amigo.
0: Beste vrienden, luisteraars, een hele goede middag. En graag wil ik jullie even de aandacht voor de stem in het begin van het programma. Voor alle duidelijkheid.
2: You should not have woken me.
0: Ja, dit is niet mijn stem, maar die van Erik Hendricks. Niet te geloven. Oh. En bij deze wil ik hem ook bedanken voor zijn prachtige show. En als u zich afvraagt waarom Erik zo praat, wel, dat is omdat hij voor de eerste keer in zijn leven een hoofdrol heeft gespeeld in de gloednieuwe film van Oscar-winnaar Brendan Fraser. Hij gaat namelijk de rol spelen van Mummy in de vierde Mummy-langspeelfilm.
3: Echt waar?
0: Aan de zijde van Rachel Weisz.
3: Oh ja.
0: Hoe mooi is dat? Erik, ik hoop dat u het mij niet kwalijk neemt. Het is maar een grapje natuurlijk, hè.
4: I'll be back.
0: Ja, volgende week is hij terug, beste vrienden. Tussen 2 en 4 met zijn Pop Express.

0: Dit is Schoonschip met Joe Wells.
1: Iedere zondag van 4 tot 6 op Golden Oldies Radio.
2: Dit zijn de heftige klanken van Bob Dylan. Hij komt op donderdag 29 oktober naar de Lotto Arena in Antwerpen. Zijn show Ref en Roadie Ways, die gaat niet door in Nederland. Dus als jullie Bob Dylan willen zien, zullen jullie moeten afzakken naar Antwerpen op 29 oktober.

0: en Ivers en Jets waren vroeger Ernie en de Shakers en ze komen uit Arnhem.
1: Zo.
0: Met hun lekkere stevige rock and roll lijst en een uitgesproken jaren 50-achtige sound.
2: Mis nooit nog een uitzending. Je vindt onze podcasts makkelijk terug. Dan kan je luisteren wanneer je maar wil. En volop genieten van de sfeer van Mi Amigo op Golden Oldies Radio.
3: Joe Wells on Radio Mi Amigo.
0: We blijven in de Zaanstreek met The Dizzy Man's Band.

Dit nummer laat me een beetje denken aan Down on the Corner van Creedence Clearwater Revival. Het nummer werd bovendien gebruikt voor een Radio Veronica Jungle, wat de bekendheid zeker verder hielp. Genoeg Nederlands werk, nu tijd voor een beetje Belgische folklore. Hier is Paul Severs. Oh, oh.

0: De commercials komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde. Mi Amigo, here we go.
1: Nee, meneer Smit, dat is wetenschappelijk.
2: Weg met dat geklets. Druk op de gouden popknop en meteen heb je... Met de Golf Europa, die toffe transistor van ITT Sharp Lawrence. Waar je ook op...

0: All Prayed Together, dat was Easy Boy van Greenfield en Cook. Het Haags duo dat eerder bij de Hurricanes speelde.
1: Iedere zondag proef je hier de sfeer van Mi Amigo tussen 4 en 6 op Golden Oldies Radio. Fijn.

Dit klinkt heel bekend in de oortjes. Het nummer is vooral interessant vanwege de betrokkenheid van Freddie Mercury en Brian May. Mercury produceerde de opname, speelde piano en deed de achtergrondzang. En Brian May speelde gitaar.

De Nederlandse rapper-producer Busy met een zeer recente versie van Clouseau's Anne. Busy bracht zijn eigen sterk aangepaste interpretatie in De Beste Zangers 2026. Het is veel meer een moderne dance- en rap-track dan het oorspronkelijke Clouseau-nummer. Goedemiddag.

0: een van de belangrijkste Franse chansonniers van de 20e eeuw, Charles Aznavour, samen met het groot orkest van Paul Mauriat. Je te réchaufferai werd door Aznavour zelf geschreven, gecomponeerd en verscheen in 1965. Het is een romantisch chanson waarin de warmte en kou als beeldspraak voor liefde worden gebruikt. Hoe mooi is dat?
1: It was a beautiful night. As we walked hand in hand, I looked into her eyes and I said,

de Belgische formatie Octopus. Samen met Sarah, dat verscheen midden jaren 70 op het Telstar label. Het lied gaat over afscheid nemen, wat soms zeer moeilijk is om opnieuw zelfstandig alleen te willen leven. De compositie werd gedeeltelijk toegeschreven aan Peter.

Luna van Kampen brak in 2024 door met Dat is het leven. Een nummer dat gaat op een luchtige manier over mislukte dates en het feit dat ze voorlopig liever alleen blijft. Luna, de nieuwe single die heet

0: keur de keurslager, mevrouw. Hij zal u niet teleurstellen, omdat hij zelf zijn vlees selecteert en het zelf bewerkt tot de fijnste specialiteiten. Bovendien krijgt u van de keurslager vakkundig advies over bakken, braden en stoven. Keur de keurslager. Keur hem op zijn vakmanschap. Dan proeft u waarom hij keurslager is.
1: Frans, Ton, Ad, Eric, Wim en Joe. The MA-team. Their mission, serving you and making you feel good. With the authentic sound of Mi Amigo. The MA-team. Every Sunday on Golden Oldies Radio.
2: Schoonschip met Joe Wells. Gezellig!
3: Maar wat ik nou zo knap vind, hij kan zijn naam al foutloos schrijven.
4: Ja!
3: Ja, ja, ja.
4: De beuk erin!

muziek uit Californië met Brian Wilson van de Beach Boys en samen natuurlijk met Jan en Dean. Dead Man's Curve was een beruchte bocht in Los Angeles.

0: Op het moment van uitbrengen werd het nummer nog officieel toegeschreven aan Björn, Benny, Agneta en Annie Fried. Het was dus voordat de naam ABBA volledig als groepsnaam werd gebruikt. Dan heb ik het over 1972 met People Need Love.
1: Wat is dat lekker, hè?

0: Broadcasting on the internet, AM and DAB+.
1: The best music all the time.
0: Golden Oldies Radio.
2: Ons volgende nummer werd opgenomen in 1985, maar werd vooral in Europa een jaartje later een grote hit. Ik heb het natuurlijk over Cock Robin. Hier is hij nog eens een keer met The Promise.

Je luistert naar Schoon Schip met Joe Wels, een programma waarin geen onzin te horen is, behalve als ik het heb over Michael Lenke, de Duitse luchtdruktechnoloog die de Satisfyer ontwikkelde voor de vrouwen. Hij testte de eerste prototypes op zijn vrouw Brigitte Lenke en daarmee groeide dit principe uit tot een wereldwijd succes met miljoenen verkochte exemplaren. Wil je meer weten over luchtdruktechnologie? Blijf dan luisteren naar dit programma.

Amerikaanse poprock onder de leiding van Gary Lewis, de zoon van de komiek Jerry Lewis. De groep was vooral midden jaren 60 heel succesvol met dit nummer Greengrass, Gary Lewis en de Playboys. Oh.

ontegensprekelijk uit de jaren 70. What Are You Doing Sunday? Tony Orlando en Dawn. Hier bij de sfeermakers van Miamigo. En wij gaan verder, want het einde van deel 1 is in het zicht. Met dit nummer van Johnny Hates Jazz. I Don't Want To Be A Hero.

Het eerste gedeelte van Schoonschip zit erop. We gaan eruit met een instrumentaaltje. Een hit in de jaren 70 voor Tony Bravo. Met, ja, Tony Bravo, de Belgische artiest uit de jaren 70. En het lied kwam zowel in België als in Nederland in de hitparades. Ik heb het natuurlijk over Holiday.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen. De controles gelden voor mensen die per boot of vliegtuig vanuit Spanje naar Italië reizen. Volgens het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er risico's voor de binnenlandse veiligheid en bestaat er een mogelijke dreiging van terroristische infiltratie. Minister Heijnen van Financiën wil de handrem van de Nederlandse economie halen. Bij het aanbieden van de miljoenennota vandaag zei hij dat regeldruk, trage vergunningverlening en het volle stroomnet de economische groei belemmeren. Volgens Heijnen loopt Nederland op meerdere fronten vast en is groei nodig om het land vooruit te brengen. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben vannacht een drone neergeschoten boven Litouwen. Volgens de Litouwse luchtmacht kwam de drone uit Belarus, maar is nog onduidelijk of die Russisch of Oekraïens was. De wrakstukken worden nog onderzocht. Het is voor het eerst dat een drone in het Litouwse luchtruim is neergehaald. De drone was waarschijnlijk met explosieven geladen. Koning Willem-Alexander heeft gemeenten in de troonrede opgeroepen solidair te zijn met Ter Apel en andere plaatsen waar asielzoekers worden opgevangen. Hij waarschuwde ook voor de toenemende polarisatie rond asielopvang en zei dat mensen die zich zorgen maken over hun omgeving daardoor minder worden gehoord. Dan het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en valt vooral in het westen wat lichte regen. In het oosten kunnen stevige regen- en onweersbuien ontstaan. Vannacht, vooral in het oosten en zuidoosten, kans op stevige buien en lokaal veel regen. En dat koelt dan af naar 12 tot 15 graden. Morgen wisselvallig en 17 tot 19 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, zo zijn we toch. Hé, je mag altijd meezingen. Dat is geen probleem hoor. Welkom terug in deel 2 van Schoonschip met Joe Wels. Nog een uurtje te gaan tot 6 uur. En we hebben heel wat muziek in petto. Samengesteld door Geli van der Putten. Onze muziekarchivaris hier bij Miamigo. Het openingsnummer voor vanmiddag was er eentje van Freddie Cannon. Met Palisades Park. De Amerikaanse rock'n'roll zanger die de bijnaam kreeg Boom Boom Cannon. Palisades Park is een pretpark in New Jersey. En het nummer was eigenlijk oorspronkelijk een B-zijde van June, July en August. Het was een echte Amerikaanse zomerhit, begin jaren 60, maar het pretpark zelf sloot in 1971. En hiermee willen we dan ook een beetje de zomerperiode afsluiten. Nog een dikke week en de zomer is

0: Had je hem herkend uit ‘s-Hertogenbosch? Ja, toch wel. De man die zijn carrière begon bij de Shuffles. En dat was in 1974. Albert West met een van zijn mooiste nummers, vind ik persoonlijk. Simone.
1: Elke zondag van 4 tot 6. Schoonschip met Joe Wells.
2: Wij maken het verschil op je radio.
3: Nieuw. Op besluit van deze dag gooien wij alle remmen los.
4: Het dak gaat er helemaal af.
0: Nieuw werk van de Duits-Amerikaanse band rond muzikant en producer Detlef Petersen met zijn band Lake.

This Can't Go On In My Life, de nieuwe single van Lake met Detlef Petersen. Hey, bij de sfeermakers van Mi Amigo. En we gaan verder op de lekkere tour, want zo is het toch. De vroegere psychedelische kant van Status Quo met Francis Rossi en Rick Parfitt. We hebben het natuurlijk over The Pictures of a

Het LP Elton John, een van zijn eerste singles ooit opgenomen, samen met Bernie Taupin, The Border Song, zo heet het nummer. En het is een beetje historisch belangrijk, omdat het uit de vroege fase van Elton John's carrière komt, nog voor zijn wereldwijde supersterrenstatus. Nieuw.

0: De commercials komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde.
1: Ik herhaal en ik blijf herhalen. Katja, lekkere drop van Langenberg.
2: Hallo, hier is Mi Amigo.
3: Bonjour, ici Mi Amigo.
4: Hallo,

Voor de reclame kon je genieten van Henk Dissel. De nieuwe single heet Chansen. Het is een vrouwelijke feestplaat met een avond uit het thema, zoals aandacht en verleiding. En deze Amerikaanse popgroep had drie aanstekelijke karakteristieke liedzangers, met name Danny Hutton, Corey Wells en Chuck Negron. Celebrate kwam uit LP Suitable for Framing en helaas dit jaar is Chuck Negron overleden. Hij werd 83 jaar.

0: Let Me, Paul Revere en de Raiders. Afgelopen week kon je kiezen op mijn Facebookpagina voor het origineel of de cover.
1: Het origineel of de cover.
0: En deze week waren dat Brenda Holloway met You Made Me So.

Jullie keuze voor het origineel of de cover ging deze week naar de cover met Blood, Sweat and Tears, You Made Me So Very Happy. Zo dadelijk de nieuwe opgave op mijn Facebookpagina Joe Wells. Ga snel kijken en stem al voor volgende week. De nieuwe opgave krijg je na dit nummer van Peter Cetera, die vandaag jarig is. Hij wordt 83 jaar en hij was de bassist van Chicago. Vooraleer hij een succesvolle solo carrière begon.

0: of Love werd wereldberoemd in 86 omdat het deel uitmaakte van de soundtrack van de Karate Kid Part 2. Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
1: Het origineel of de cover.
0: En deze week is het Gilbert O'Sullivan met Alone Again.

David Bowie was een artistiek vernieuwer die voortdurend als een echte chameleon van muzikale stijl veranderde. Young Americans betekende een duidelijke verschuiving van Bowie's glamrock richting R&B en Philadelphia Soul. Op de achtergrond hoor je dan ook de jonge Luther Vandross, die de vocale arrangementen bedacht

automobielbedrijf Sandyford & Troost Rokanje. Het adres voor een goede, gebruikte, ANWB-gekeurde auto. En een half jaar volledige garantie. Dat biedt Sandyford & Troost. Raadhuislaan 1, Rokanje. Telefoon 01884 26 76. Automobielbedrijf Sandyford & Troost Rokanje.

0: Op 13 september 1965 verschijnt de nieuwe single van de Beatles, Yesterday. 3 jaar later, op 13 september 1968, duiken ze opnieuw de studio in voor de minder bekende opname van Glass Onion. Glass Onion staat op de dubbele LP The Beatles, later beter bekend als The White Album.
1: I'm Julie from New York.
2: It's Mike from San Diego.
3: Hi, it's Tina from London.
4: I love this music.
5: My favorite station.
6: Love, love, love it.
7: Joe Wells.
8: Joe Wells op Mi Amigo Radio.
7: Yeah! Yeah! Yeah! Joe Wells. I couldn't have said it better myself.

Back to the music. Matthew Wilder is een man die zich heel gelukkig mag prijzen. De Amerikaanse zanger, songwriter en producer, geboren in New York, heeft een hit met Break My Stride. Enkele tientallen jaren later verschijnt het nummer opnieuw en is het actueel dankzij de komst van internet en

Averin, het is weer afgelopen. Nummer 115 zit erop. We gaan eruit met de Moody Blues, The Story in Your Eyes. En Justin Hayward staat achter de microfoon. In het nummer hoor je de typische atmosferische klanken van de Moody Blues, waarbij de mellotron een belangrijke rol speelt. Het was trouwens hun laatste single waarop het instrument zo prominent aanwezig was. Nog een fijne zondag en tot

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Het kabinet heeft de Tweede Kamer vier scenario's voorgelegd voor de toekomst van Box 3, de belasting op vermogensinkomsten. Afhankelijk van de gekozen richting kan de schatkist tot en met 2035 bijna 20 miljard euro mislopen. Bijvoorbeeld als het huidige wetsvoorstel sneuvelt en er per 2030 een vermogenswinstbelasting wordt ingevoerd. De Noorse politie deed een inval bij telecombedrijf Telenor in Oslo vanwege vermeende medeplichtigheid aan misdaden tegen de menselijkheid in Myanmar. Na de militaire coup in 2021 deelde dochteronderneming Telenor Myanmar Ltd. met meer dan 18 miljoen klanten klantgegevens met het militaire regime. Gegevens van zeker 1253 telefoons werden verzameld. Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen. De controles gelden voor mensen die per boot of vliegtuig vanuit Spanje naar Italië reizen. Volgens het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er risico's voor de binnenlandse veiligheid en bestaat er een mogelijke dreiging van terroristische infiltratie. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben vannacht een drone neergeschoten boven Litouwen. Volgens de Litouwse luchtmacht kwam de drone vanuit Belarus, maar is nog onduidelijk of die Russisch of Oekraïens was. De wrakstukken worden nog onderzocht. Het is voor het eerst dat een drone in het Litouwse luchtruim is neergehaald. De drone was waarschijnlijk met explosieven geladen. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De drukte neemt wat af. Op een paar wegen heb je nog behoorlijke vertraging, hoor. 300 kilometer file nog in het land. Half uur vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Draait dan ook langzaam over 20 kilometer tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Half uur vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Door 9 kilometer file tussen Bunnik en Maarsbergen. En 20 minuten vertraging nog op de N2 vanuit Maastricht naar Eindhoven na een ongeluk op knooppunt Batadorp. Er waren twee rijstroken dicht. De weg is net weer vrijgegeven. Maar ja, er staat nog 7 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Graag uw aandacht voor het volgende. Luisteren naar dit.

0: 1966. Oeh, wat waren we toen nog jong? Zijn we nog steeds toch? Volgens mij Twice as Much and The True Story. Het ware verhaal ga je de komende 2 uur beluisteren. En welk 2 uur? Ik wilde zeggen dus. Het ware verhaal ga je de komende 2 uur beluisteren. Maar welk ware verhaal? Ik ga het gewoon heel flauw zeggen.
1: Van de muziek. Welkom bij het muziekprogramma. Wij gaan plaatjes voor u draaien.
0: Zo gaat het bij een lokale omroep over het algemeen.
1: Nou,
0: niet alle omroepen. Omroepen. Roept u maar om. Nou, ik roep ook om, maar dan op een andere manier. Wees welkom.

Sommige liedjes zijn heel erg leuk hoor. Maar die hebben zo'n traag intro en zo'n zacht intro dat ik bij mezelf denk, ga erin en dan draai ik hem wel. Ja, ik weet het, voor de muzikant is het niet leuk, maar voor mij wel. Dat moet ik ook. Dan blijft het lekker fris. Hè? Doe bij meerdere liedjes bedoel ik zeggen. Dan hoor ik je denken, oh, is me nou wat opgevallen. Maar misschien denkt hij van, ja, dat intro was inderdaad anders. Ja, dat klopt, dat heeft u gelijk. U bent een oplettende luisteraar. Ik zat vannacht naar een radiostation te luisteren. Nee, geen Nederlands radiostation. Ik luister altijd naar Engelse radiostations. En toen kwam deze toch weer even voorbij. Ik ken de clip helemaal uit mijn hoofd en ik vind haar zo leuk om te zien. Ze is niet meer onder ons, maar muzikaal gelukkig wel. De dame van de Seekers. And a world of our own.

Het is uit 1966. Geert Boudewijn de Groot, dus een welterusten minister-president. Nou, je kan het liedje gewoon opnieuw uitbrengen. Even een klein beetje de tekst aanpassen. En dan lijkt het me weer een hit. Helaas dan in dit geval. Ja, ze leren daar niks in Amerika, hè? Nee. Blijf maar aan de gang. Ze hebben het altijd over hun recht. Ja? Ik heb ook plichten, zeg ik altijd. Anita, kent u wel, hè? Van de Dolly Dots. You got me keyed up. Give me-

0: van de nieuwe de der adieu. Jongens, meisjes, jongens. Ik liep een paar weken geleden, niet zo lang geleden geloof ik, klaar over de rotzooi hier. Dat er opgeruimd moest worden, maar ik merk dat het heel veel opgeruimd is vandaag. Het is erg leeg vandaag. Maar dit programma staat vol.
1: Of is dat niet helemaal zo?
0: Is nog niet helemaal zo?
1: Wat?
0: Oké, ook alleen maar wachten. Nou ja. Together We Are Strong van Patrick Duffy en Mireille Mathieu. Dat is hem inderdaad voor de dubbeldraai. Maar dan van Herman en Briet. Het duet heet het dan. Tuurlijk lijkt het qua muziek van me op elkaar. Maar de tekst natuurlijk totaal niet. Maar daarom vind ik hem juist zo leuk om vandaag dus ook te draaien. Die van Herman en Briet in het duet. Luistert. Als je het nooit echt heeft beluisterd dan de tekst. Maar die is fenomenaal.

Margriet. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel.

0: een villa en een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
2: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
2: Nou ja, sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, begin. Ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
2: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
0: Wij zijn het varken.

Morgen. Mooi is die toch? Heerlijk, die humor toch? Waar is dat toch gebleven, die humor? Ja, dat was hem dus voor vandaag. We gingen van hoog naar scheurend in dit geval. Scheurend met Long Tolerney en de Shakers. 1973, de Big Fat Mama.

I'm your boogeyman. Ja, het begon met That's the Way I Like It, dat weet je nog wel, hè. Dat was zo'n plaatje dat ik bij mezelf dacht, dat moet ik halen. Ik zat toen op school en toen gaan spijbelen. Ja. Moet ik ook gaan draaien? Nee, ga ik niet doen vandaag, denk ik. Ik vind deze ook wel leuk om te draaien, hè. That's the Way I Like It, dat kent u toch uit uw hoofd, of niet? Casey en de Sunshine Band. Ja. Oh. Wie boogieman. Shake, shake, shake. Shake your groovy thing. Nee, ook die ga ik niet draaien. Ik hoor dat denk je. Ja. We lachten maar om, ja, ja, lachten. Oh, Tumbleloos. La, la, la, la, la, la, la, la. And even the bad times are good.

Heerlijk dit nummer, zeg. Ik kan ook constant wel draaien. Dat is niet de bedoeling, hè? Dat begrijpt u. Lena Lewis. Better in Time. Hoezo met te gaan? Nou, dan kan ik heel wijs gaan vertellen dat ik het allemaal weten ga voorlezen op Wikipedia of andere onzin sites. En ik wilde nog even erbij zeggen. Gaat u het maar opzoeken op het internet. Het is veel beter. Sonny Escher. Nee, ik blijf nog even. Ja.

kan gewoon verliefd worden. Dat kan toch gewoon zomaar. Nee, tegenwoordig moet je alles swipen voordat je in de liefde valt. Ja. En dan is het fotootje niet leuk en dan is het gewoon afgelopen. Ja, dat zo gebeurt dat tegenwoordig schijnbaar. Blij dat ik er niet aan meedoe. Gelukkig niet. Sergius, I don't want to go on without you. Dat kun je ook swipen, hè? Vind je het niet leuk? Het was leuk, het was niet leuk, het was leuk.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Boerenactivisten worden mogelijk verantwoordelijk gehouden voor spoorwegmeldingen op Prinsjesdag. In online boerengroepen werd vooraf gesproken over vergaande acties, waaronder het vastmaken van buizen aan rails. ProRail registreerde 35 storingen door voorwerpen op de rails. Bij Steenwijk reed een trein tegen een voorwerp. Agractie en Farmers Defence Force ontkennen betrokkenheid. Een Britse onderzoekscommissie concludeert dat het Countess of Chester ziekenhuis op alle niveaus heeft gefaald bij de bescherming van baby's. De dood van zeker 2 baby's, vermoord door verpleegkundige Lucy Ledby, had voorkomen kunnen worden. De rechter bekritiseert ook de jarenlange behandeling van ouders als verwerpelijk. Het kabinet heeft de Tweede Kamer 4 scenario's voorgelegd voor de toekomst van Box 3, de belasting op vermogensinkomsten. Afhankelijk van de gekozen richting kan de schatkist tot en met 2035 bijna 20 miljard euro mislopen. Bijvoorbeeld als het huidige wetsvoorstel sneuvelt en er per 2030 een vermogenswinstbelasting wordt ingevoerd. Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen. De controles gelden voor mensen die per boot of vliegtuig vanuit Spanje naar Italië reizen. Volgens het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er risico's voor de binnenlandse veiligheid en bestaat er een mogelijke dreiging van terroristische infiltratie. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch na een ongeluk bij afrit Everdingen. 5 kilometer, half uurtje vertraging, maar de weg is daar weer vrijgegeven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Graag uw aandacht voor het volgende. Luisteren naar dit.

0: Een dame met één octaafstem is niks op tegen trouwens. Maar blijft in een bepaald repertoire. Maar wel een gigantisch repertoire. Was het hit?
1: Ja, hit. Ja, hit gehad.
0: Diana Ross van de Supremes. Maar dit zijn natuurlijk de Supremes. Met Diana Ross, hoe je het wil zien. Maakt mij niet zo uit hoor. Kom, see about me. Ah, er zit een kikker in mijn keel. Maar jij bent een beetje grieperig. Dus ik ben al zwetend door het programma gekomen het eerste uur. Nu nog het tweede uur. Gelukkig merkte er niks van. Alleen niet te dicht bij die radio of wat dan ook zitten. Want anders gaat die bacille zo naar u toe. En daar zit u nu op te wachten. Ja, David het intro aangepast. Dat heeft u goed gehoord. Hij duurt langer dan normaal. Eric Clapton en cocaine.

0: The Beloved.
1: Sweet Harmony.
0: Mijn zus nam in 1974 een bepaald plaatje mee uit Italië. En ze is dus een leuk plaatje. Het plaatje was al kromgebogen of ik hem dan onder boeken kon platleggen. En dan een keer draaien in mijn programma. We praten over inderdaad 1974. Troepie. Het Piccola e Fragili.
1: Jawel.
0: Het is niks geworden, maar misschien wel in uw beleving. Maar hij is wel leuk. Want ik heb sinds 4 weken een kilometer verder opgelukkig. Dus dat scheelt alweer. Een nieuwe buurman. Die komt uit Italië. En die gaat zich hier, of is eigenlijk al, dus die gaat zich hier vestigen. Woont er al, is nog druk bezig met allerlei andere dingen. En toen dacht ik bij mezelf, nou, Italiano, toen ik van de week dus in mijn tuin bezig was, zat hij te kijken wat ik aan het doen was. Ik zei, dat doen wij in Nederland zo. Oh, zegt hij dat. Hij zei het wel in het Engels. Oh, dan weet ik dat. Ik zei, dan ga ik van de week voor jou een plaatje draaien. Plaatje? Ik zei, ja, een plaatje. Wat is dat? Zo jong is hij.

0: Dan nam ik nooit een andere vrouw. De een die sprekend leek, die net zo olie keek.
1: Hey!
0: Een die sprekend leek.
1: Ronnie Tober. En u als luisteraar bent geweldig. Waarom? Waarom? Omdat u luistert.

0: There's a Heartache Following Me.
1: I look around.
0: Jim Reeves.
1: And there's a heartache following.
0: Jim Reeves, moet ik het zo zeggen, ja. Ja. Oeh, een luisteraar, je stuurt een mailtje. Zeg, je stem klinkt af en toe zo sexy. Als je zo rustig praat, daar doe ik het wel heel over. Nou ja, goed. Volgende onderwerp. Zijn wel ook leuke mailtjes om te lezen trouwens. Maar je moet je... Oh, je hebt me ook gezien. Ja, dat is helemaal... Goed. We gaan vandaag ons even met het klassieke bezighouden. De symfonie nummer 2 in B minor. The Loves of Isadora OST. En dan hoor ik u denken, waar is dat dan van? Nou, even in het geheugen gaan, hè. Je had vroeger Radio Veronica op zee. Even voor de duidelijkheid, op zee. En dan was er een jingle gemaakt door Klaas Vaak, Tom Mulder. Ja, ja. De radio is gestolen. Kent u die spot nog? Nee? Als je het muziekje hoort, dan denk je van... Oh, ja, ja, ja. En we gaan naar Caroline in dit geval, de Ocean Gypsy. Dat is een nummer wat er heel veel gedraaid is op Caroline. Prachtig nummer. Ruim 6 minuten genieten dus. Zit u er klaar voor? Hoeft u niet naar het toilet? Of neemt u gewoon de telefoon mee naar het toilet? Wel, de handjes netjes weer wassen daarna, hè? Koptelefoontje op. Niet in slaap vallen. Ja, oké. Ik heb u gewaarschuwd.

Ocean Gypsy. En de zeezenderhit, ga ik toch even uitleggen wat dat nou eigenlijk inhoudt. Een zeezenderhit is een typische liedje in dit geval, niet plaat. Hè? Italiaanse buurman, wat ik u net uitlegde. Een liedje dus in dit geval, wat specifiek alleen op die zeezender of zeezenders werden gedraaid. Dan heb ik het niet over lievelingen, alarmschijven, hittips en tips en toestanden meer. Maar gewoon specifiek één nummer wat door iedereen eigenlijk gedraaid wordt en gewoon leuk vond toen in de tijd. Dat geldt in dit geval voor deze. Waarschijnlijk werd er flink voor betaald dat hij veel gedraaid werd. Dat is een ander verhaal. Maar dan wordt het toch als het ware een hit tussen aanhalingstekens. Heb ik het makkelijk en kort kunnen uitleggen aan u? Mooi. En als het niet zo is, ja, dan zal ik het de volgende keer weer doen. In blokletters uitleggen dan in dit geval. Maar hij is pjachtig, toch? Ja, ik hoorde het op een gegeven moment bij oude opnames. Ik denk, welk nummer is dat nou? En gelukkig hebben we allemaal software waar je dat gewoon kan meten, waar het liedje vandaan komt. En zo ben ik erachter gekomen jaren geleden. En vandaag voor u gedraaid.

Alicia Keys. Fourteen. Empire State of Mind. Ik moet niet te hard lachen, want het zweet breekt me uit. Ik had u al verteld dat ik grieperig ben. Buikgriepje. De ogen die tintelen. De bijholders die werken niet lekker. Een toxisch programma te doen voor u. Ja, ik heb er wel wat voor overgelaten.

Pater, pater, porter, porter. Mirjam Makeba met de pater, pater. U kent ongetwijfeld wel de Inshallah van Adamo. Uiteraard heb ik een andere uitvoering. Wel met Adamo, maar dan met Maurana, ik weet niet hoe ze precies heet, is nooit uitgebracht. En toch draai ik het. Hoe is het mogelijk, hè? Prachtige uitvoering trouwens. Ga er even voor zitten, zou ik zeggen. Ga ik ook doen. Ik geef 5 minuten liggen aan de griep. Een beetje zak.

Daverende dinsdag, woedige woensdag, denderende donderdag, volle vrijdag of zinderende zaterdag en zalige zondag. Elke dag een gouden dag.

1968, Rika Sarai, Jerusalem, zijn ze wat. Ze wat. Zo, zit er weer op. Ja. 2 uur lang kwam uw jeugd voorbij, zeg ik altijd maar weer. Hè. Ook mijn jeugd kwam wel voorbij. En dan denk ik bij mezelf, goh, die tijd was leuk, die tijd was leuk, die tijd was leuk. En dit was wat minder, dat was wat minder. Ik dank u voor het luisteren en het doorstaan voor vandaag. En als het goed is, bent u de volgende week weer te luisteren? Nee, ik vraag het maar even. Mooi. Dan pak ik mijn biezen tot die tijd. En ga er vandoor.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. OpenAI werkt samen met concurrent Anthropic, maker van AI-assistent Claude en Google DeepMind aan veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Chris Lehane, hoofdbeleid bij OpenAI, maakte dinsdag bekend dat dit overleg al weken loopt. De bedrijven werken aan een zelfregulerende instantie, gebaseerd op een voorstel van Google-onderzoeker Demis Hassabis, naar model van de Financial Industry Regulatory Authority. Een federale rechtbank in Washington verbiedt het Kennedy Center opnieuw om de naam van Donald Trump op de gevel te plaatsen of het bijbehorende plein naar hem te vernoemen. Democratisch congreslid Joyce Beatty vroeg om dit verbod. Het bestuur besloot in augustus alsnog tot hernoeming, maar de rechter acht dit in strijd met een eerdere uitspraak. Voor hernoeming is toestemming van het congres vereist. Boerenactivisten worden mogelijk verantwoordelijk gehouden voor spoorwegmeldingen op Prinsjesdag. In online boerengroepen werd vooraf gesproken over vergaande acties, waaronder het vastmaken van buizen aan rails. ProRail registreerde 35 storingen door voorwerpen op de rails. Bij Steenwijk reed een trein tegen een voorwerp. Agractie en Farmers Defence Force ontkennen betrokkenheid. Het kabinet heeft de Tweede Kamer 4 scenario's voorgelegd voor de toekomst van Box 3, de belasting op vermogensinkomsten. Afhankelijk van de gekozen richting kan de schatkist tot en met 2035 bijna 20 miljard euro mislopen. Bijvoorbeeld als het huidige wetsvoorstel sneuvelt en er per 2030 een vermogenswinstbelasting wordt ingevoerd. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Alfred Everdingen 6 kilometer file vanaf Nieuwegein-Zuid rijdt het langzaam met een uur vertraging. Want door dat ongeluk is er maar één rijstrook open bij Alfred Everdingen. Je kan er ook voor kiezen om te rijden. Dat doe je dan via Gorkum over de A27 en de A15. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1995. Nog een paar korte nieuwsfeiten van het jaar. SBS6 begint met haar uitzending in 1995. De NATO-bombardementen tegen de Servische posities begint in Bosnië. Veronica verlaat het publieke bestel en begint aan haar commerciële avontuur. De Sony PlayStation wordt op de markt gebracht in Amerika. Oktober. O.J. Simpson wordt door de jury onschuldig bevonden aan dubbele moord. Door een modernisering van het telefoonnetwerk bestaan alle Nederlandse telefoonnummers vanaf deze datum uit 10 cijfers. November 1995. Premier Yitzhak Rabin wordt getroffen door een kogel van een extreemrechtse Israëli. Hij sterft later in het ziekenhuis op de operatietafel. December. Met de ondertekeningen van de akkoorden van Dayton in Parijs wordt de Bosnische oorlog beëindigd. Frankrijk wordt lamgelegd door een algemene staking van spoorwegpersoneel en andere ambtenaren tegen herziening van het pensioenstelsel en andere bezuinigingsmaatregelen. Het spoor, de metro van Parijs en de posterijen liggen plat tot het pensioenplan op 15 december wordt ingetrokken. Het Bosman-arrest van het Europese Hof van Justitie schept nieuwe verhoudingen in de voetbalwereld. Voetbalprofs mogen voortaan, na het verstrijken van een contract, transfervrij vertrekken. Dit komt hun marktwaarde aanzienlijk ten goede. En er was ook muziek in 1995. The Color of My Love van Celine Dion op nummer 3. Oker van Clouseau op nummer 2. En Strauss & Co. van André Rieu op nummer 1 in de albumtop 3 van dit jaar.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Salaris- en HR-platform UForce berekende dat deeltijdwerkers die 24 tot 32 uur per week werken tegen het minimumloon er netto €5,16 tot €11,83 per maand op achteruit gaan door Prinsjesdagplannen. Dit komt door veranderingen in de arbeidskorting. Fulltimers van 40 uur gaan er juist €17,17 op vooruit. Iran gebruikt spionagesoftware genaamd Chosen Brick om gevoelige informatie te stelen van critici van het regime die in het westen wonen. De AIVD, de Amerikaanse FBI en het Britse NCSC waarschuwen hiervoor. Via sociale media winnen Iraanse cyberactoren het vertrouwen van dissidenten, activisten en journalisten, waarna ze hen verleiden een bestand te downloaden. Dit geeft het regime volledige controle over het apparaat, inclusief toegang tot contactpersonen, e-mails en sociale media-accounts. OpenAI werkt samen met concurrent Anthropic, maker van AI-assistent Claude, en Google DeepMind aan veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Chris Lehane, hoofdbeleid bij OpenAI, maakte dinsdag bekend dat dit overleg al weken loopt. De bedrijven werken aan een zelfregulerende instantie, gebaseerd op een voorstel van Google-onderzoeker Demis Hassabis, naar model van de Financial Industry Regulatory Authority. Boerenactivisten worden mogelijk verantwoordelijk gehouden voor spoorwegmeldingen op Prinsjesdag. In online boerengroepen werd vooraf gesproken over vergaande acties, waaronder het vastmaken van buizen aan rails. ProRail registreerde 35 storingen door voorwerpen op de rails. Bij Steenwijk reed een trein tegen een voorwerp. Agractie en Farmers Defence Force ontkennen betrokkenheid. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1995. Welkom in januari. Oostenrijk, Finland en Zweden treden toe tot de Europese Unie. Kobe in Japan wordt getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,3 op de schaal van Richter. De stad wordt voor een groot deel verwoest. Er vallen 6.633 doden. Februari. De Vlaamse veearts-keurder Karel van Noppen wordt niet ver van zijn huis doodgeschoten. De moord gebeurde in opdracht van de hormonenmafia. De oudste investeringsbank van het Verenigd Koninkrijk, Barings Bank, gaat failliet nadat effectenmakelaar Nick Leeson 1,1 miljard verloor op de beurs van Tokio. Maart. De secte Aum Shinrikyo verspreidt het zenuwgas sarin in 5 metrostations van Tokio in Japan. 12 mensen komen om, meer dan 6000 raken gewond. Mei. Als eerste Nederlandse muziekstation start TMF, The Music Factory, met uitzenden op tv. Ook de zender TV10 zendt vanaf deze datum uit. Ajax wint de Champions League finale van AC Milan door een doelpunt van Patrick Kluivert. Juni. De Space Shuttle Atlantis koppelt met de Russische Mir. Dit wordt gezien als symbool voor de samenwerking in de ruimte na het einde van de Koude Oorlog. Juli. Een zwarte periode voor Nederland breekt aan. Bosnisch-Servische troepen veroveren de moslim-enclave Srebrenica in Bosnië en Herzegovina. Op dat moment beveiligd door Nederlandse VN-militairen en plegen genocide op 7500 mannen en jongens. Miguel Indurain wint de 82e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de 5e eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner. Augustus. Kroatië lanceert operatie Storm tegen het Servische leger in Krajina dat zich terugtrekt tot Bosnië. Onder massale mediabelangstelling wordt wereldwijd Windows 95 van Microsoft gelanceerd.
2: G-O-R. Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Afgelopen week vond in Duitsland een geheim overleg op hoog niveau plaats tussen de Verenigde Staten en verschillende Midden-Oosterse landen. Amerikaanse admiraal Brad Cooper was aanwezig, samen met militaire stafchefs uit Israël, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait, Qatar, Jordanië en Egypte. Of Duitsland zelf deelnam, is onduidelijk. Het Pentagon erkent dat Iran in de eerste oorlogsmaanden honderden gebouwen op Amerikaanse bases verwoestte. Bases in Bahrein, Qatar en 6 andere landen raakten beschadigd. 18 militairen kwamen om het leven, honderden raakten gewond en tientallen vliegtuigen gingen verloren, waaronder mogelijk 30 MQ-9-drones. Defensie-expert Kriek verwacht blijvende herverdeling van Amerikaanse troepen en commandofuncties. Salaris- en HR-platform UForce berekende dat deeltijdwerkers die 24 tot 32 uur per week werken tegen het minimumloon er netto €5,16 tot €11,83 per maand op achteruit gaan door Prinsjesdagplannen. Dit komt door veranderingen in de arbeidskorting. Fulltimers van 40 uur gaan er juist €17,17 op vooruit. OpenAI werkt samen met concurrent Anthropic, maker van AI-assistent Claude, en Google DeepMind aan veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Chris Lehane, hoofdbeleid bij OpenAI, maakte dinsdag bekend dat dit overleg al weken loopt. De bedrijven werken aan een zelfregulerende instantie, gebaseerd op een voorstel van Google-onderzoeker Demis Hassabis, naar model van de Financial Industry Regulatory Authority. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Man, what in the world is happening down in the hall?

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1985. We zitten in juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint voor de vijfde en laatste keer de Ronde van Frankrijk. Augustus. Een Boeing 747 van Japan Airlines verliest zijn staart en botst 30 minuten later tegen Mount Osutaka in Japan. 520 van de 524 passagiers komen om in de grootste single vliegtuigramp ooit. September. Joop Zoetemelk wordt in Italië wereldkampioen wielrennen. Op zijn 38ste. Mexico's stad wordt opgeschrikt door een zware aardbeving. 9000 mensen komen om, 30.000 mensen raken gewond en 95.000 mensen verliezen hun huis. Wat gebeurde er in oktober? Palestijnse terroristen kapen het passagiersschip Aquile Lauro. 15 oktober. Michail Gorbachev introduceert zijn politiek van perestroika, de herstructurering. Wubbe Ockels is de eerste Nederlander in de ruimte. November 1985. De Nederlandse regering besluit tot plaatsing van kruisvluchtwapens met atoomlading in Woensdrecht. En minister Smit-Kroes van Verkeer verricht in een benzinestation bij Gelderop de eerste pinbetaling in Nederland. Bij een overval van de bende van Nijvel op een Delhaize filiaal in Aalst komen 8 mensen om het leven en raken er 7 gewond. Muziek in 1985. De album top 3 zat er als volgt uit. Like a Virgin van Madonna op 3, The Unforgettable Fire van U2 op 2 en Elf van Alice Moyet op 1.
2: Dolan Oldies Radio!
3: The home of the classics.
2: The home of the classics. Listen live on the net.
4: www.goldenoldies.com

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag lager, voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Beleggers verwachten een renteverhoging om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones daalde 0,6%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,8%. Het Congressional Budget Office, onafhankelijk van de Amerikaanse regering, schat dat de oorlog tegen Iran de Verenigde Staten sinds februari tot 1 augustus circa $38 miljard heeft gekost. De munitievoorraden zijn flink aangetast, waarbij het herstel van Patriot luchtverdedigingsraketten minstens 5 jaar zal duren, zelfs bij verhoogde productie. Afgelopen week vond in Duitsland een geheim overleg op hoog niveau plaats tussen de Verenigde Staten en verschillende Midden-Oosterse landen. Amerikaanse admiraal Brad Cooper was aanwezig, samen met militaire stafchefs uit Israël, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait, Qatar, Jordanië en Egypte. Of Duitsland zelf deelnam, is onduidelijk. Salaris- en HR-platform UForce berekende dat deeltijdwerkers die 24 tot 32 uur per week werken tegen het minimumloon er netto €5,16 tot €11,83 per maand op achteruit gaan door Prinsjesdagplannen. Dit komt door veranderingen in de arbeidskorting. Fulltimers van 40 uur gaan er juist €17,17 op vooruit. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Golden Oldies Radio.

0: Bobby Goldsboro was dat. Een Blue Autumn maakte het in 1966.
1: Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van dinsdag 15 september. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond een nieuw boek van schrijfster Janneke den Ouden. De overzicht tentoonstelling van fotograaf Eva Besnieu in Fotomuseum Den Haag. En wie verdient de eerste M.A. Sluizerprijs? Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. En fijn dat je er weer bij bent.

0: Het ging over Me and You, de Fun Loving Criminals. En daarvoor Nina June en Someone to Lose. Ons eerste onderwerp vanavond. Onlangs verscheen Sijpelend Gif, het nieuwe boek van Janneke den Ouden. Ze is bij Terra Cox.
1: Fijn dat je aan tafel zit, Janneke.
2: Graag, dankjewel.
1: Het boek is klaar. Lang aangewerkt aan zo'n boek?
2: Aan dit boek heb ik toevallig wel lang gewerkt. Ik heb hier bijna 1,5 jaar over gedaan. En dat is lang voor mij.
1: Ja. Want je hebt meerdere boeken geschreven. Wat is de gemiddelde tijd dan zoal?
2: Ja, binnen een jaar.
1: Oh ja, dus dit is inderdaad iets langer. Hoe begon het? From scratch? Het idee, de inspiratie?
2: Het idee ontstond toen ik met mijn oudste zoon een paar dagen in Rome was. Toen las ik iets en ik had meteen, dat is het. Dit vond ik zo intrigerend wat ik las. Ik ga niet zeggen wat.
1: Ik wou net zeggen.
2: Nee, ik ga het niet zeggen.
1: Oké. Okay.
2: Maar het was meteen van ja, dit is mijn onderwerp. En toen ben ik dat op gaan zoeken en uit gaan werken. En dat was, dacht ik, nou, dat is gewoon de plot van mijn nieuwe psychologische thriller.
1: Sijpelend gif, het klinkt ook een beetje als de familie die Medici en zo en al die gifmengers en dergelijke. Het klinkt in ieder geval intrigerend, dat heb je goed gedaan. Eerder schreef je boek Triller, dat had te maken met jouw conditie. Kun je heel even kort iets vertellen over jouw conditie, jouw lichamelijke conditie?
2: Ja, ik schreef dagboek van een triller, ja? Dus ik heb zelf Parkinson. Maar dit boek is echt een psychologische triller, het is een fictief boek. Het enige wat raakt met mijn Parkinson is dat de hoofdpersoon in dit boek krijgt de diagnose Parkinson. En ik weet natuurlijk wel waar ik over schrijf. En dat geeft een heel rauw, identiek randje. Het is autobiografisch een beetje. Dat, ja. Tenminste, alleen het stukje Parkinson.
1: Ja, dat is duidelijk.
2: En de rest is puur verzonnen. Maar het zou zomaar kunnen gebeuren. En dat is de kracht van dit boek. Het is een thriller, maar het raakt de realiteit wel ontzettend.
1: Nou, heb je ergens geschreven, ik weet niet meer waar, maar ik citeer het even. Ik voel dat dit verteld moet worden.
2: Ja.
1: Waarom voel je dat?
2: Omdat het sijpelend gif, de titel is ook een beetje tweeledig. Hè? Het is sijpelend gif en dat refereert enerzijds aan die verschrikkelijke chemicale pesticiden die ook allerlei neurodegeneratieve ziektes, die worden eraan gelinkt. Dus dat is een ene kant. En de andere kant is het sijpelend gif, refereert ook aan het sijpelend gif van ja, ken je het begrip gaslighting?
1: Ja. Dus, maar het is wel fijn als je het even uitlegt, toch?
2: Ja, dat is een soort psychische manipulatie. Dus dat mensen eigenlijk helemaal het geloof in zichzelf ook kwijtraken. Het begint met kleine opmerkingen, wordt erger en erger. En dus dan heb je enerzijds heb je het gif uit een flesje en het anderzijds het gif van woorden. En alle twee is het ontzettend destructief. En alle twee leidt het tot onomkeerbare schade.
1: Mooi, fysiek en psychisch, beide kanten. Ik las ook woorden als, ik noem wat thema's uit je boek, psychologische terreur, isolatie, emotionele manipulatie, overlevingsdrang, allemaal in een boek. Ja. Kan je een tipje van de sluier oplichten? Gaat het over één persoon, een familie?
2: Ja, de hoofdpersoon is Franny. En Franny die heeft een hele goede vriendin en collega en die overlijdt aan kanker. Zelf krijgt ze direct na de diagnose Parkinson. Dan is de vraag van, is dat te linken aan de toxische stof op haar werk? Ze is namelijk microbiologisch analist. Dus dat zou heel goed kunnen. En dan tegelijkertijd, ja, dan krijgt ze die diagnose. En dan zie je dat haar man, die is eerst echt ontzettend zorgzaam begaan. En die wijkt niet van haar zijde. Maar dan verandert de sfeer. Dan wordt het een beetje grimmig. Voorwerpen verdwijnen. En die vindt ze op hele rare plekken terug. Er staan afspraken in de agenda waar ze niks van weet.
1: En dat heeft met het gaslighting te maken.
2: Ja, en dan gaat ze zichzelf. Dan, tenminste, zij gaat niet. Je kunt als leester gaan twijfelen van, is Franny de ratio kwijt? Of gebeuren er heel andere dingen met haar?
1: Het klinkt als een page-turner, om maar het Engels woord erin te gooien.
2: Het? Precies.
1: Ik wil nou al weten hoe het afloopt, maar ik neem aan dat je niet verder gaat.
2: Ik ga het niet vertellen hoe het afloopt, nee hoor.
1: Wat wil je overbrengen met het boek? Of zeg je gewoon, ik wil gewoon een mooi verhaal vertellen?
2: Nou, het boek is echt, ja, mijn eindredacteur die zei, dit boek moet iedereen lezen. Jij moet ervoor zorgen dat iedereen het leest. En dat vind ik een zware opgave. Maar het is, ja, ik ben heel trots op het boek. Het was namelijk zeker niet makkelijk om te schrijven. Ik heb me moeilijk gemaakt. Maar toen het eenmaal af was, ja, was ik er heel erg blij mee.
1: Je hebt het je moeilijk gemaakt, bedoel je, omdat het ook deels over jouw eigen conditie ging?
2: Nee, het was gewoon een heel moeilijk boek om te schrijven.
1: Ja, ja.
2: Omdat ik gewoon een moeilijk plot had bedacht. En de lezer wordt nog wel eens op verkeerde been gezet. En...
1: Ik voel een heel schema aankomen dat je wel moet onthouden. Wat heb ik toen gedaan en wat heeft die gedacht? Dat is ook nog een technisch hoogstandje, denk ik.
2: Nee, dat viel wel mee. Maar ik wilde gewoon alles wat ik schrijf.

0: al die dingen.
1: Ja, ik wil deze eventjes goed in de markt zetten.
0: Ja.
1: En daarna door. En door, dat zeg ik heel vaak.
0: En door, we gaan je in de gaten houden. Janneke den Oude, hartelijk bedankt voor het onder de aandacht brengen van dit boek. Sijplend gif, dank je wel.
2: De late avond, iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

0: resteront toujours près de toi.
1: Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl.

Een grote hit van de Rolling Stones, vertolkt door Womack en Womack Angie was dat. En daarvoor Hugues Auffray en Céline. Zometeen, de fotograaf die de 20e eeuw een gezicht gaf. Dat na Roger Whittaker. And I don't believe in if anymore. Now if

0: had een behoorlijk aantal hits in de jaren 70. Roger Whittaker en I Don't Believe in If Anymore. Ons volgende onderwerp. Dit najaar presenteert Fotomuseum Den Haag een van de grootste overzichtstentoonstellingen ooit over de fotograaf die de 20e eeuw een gezicht gaf. Samensteller Iris Sikking is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Iris, welkom.
2: Dank je wel.
1: De 20e eeuw een gezicht geven. Welke beroemde fotograaf is dat?
2: Ja, die beroemde fotograaf is Eva Besneu. En de meeste mensen zullen haar eigenlijk wel kennen van een heel beroemd en iconisch beeld van een jongetje met een bas op zijn rug. Een klein jongetje van een Roma-orkestje. En die heeft een heel groot snaarinstrument op zijn rug. Mm-hmm. En dat is een foto die siert heel veel ambtskaarten, kalenders en dergelijke. En wij hebben gemerkt in de aanloop naar deze tentoonstelling dat veel mensen dit beeld kennen, maar dan eigenlijk niet weten welke fotograaf daarachter zit. En dat is Eva Besneu uit Hongarije.
1: Ja, want het is geen Nederlandse naam tenminste. Dus, maar ze is wel in Nederland geweest om foto's te maken.
2: Ja, dat is haar Nederlandse naam inderdaad. Eva Besneu is geboren in Boedapest en kwam toen via Berlijn terecht in Amsterdam en in Bergen. En is daar eigenlijk gebleven. En ja, zij voelde zich ook echt Nederlander. Ze kwam hier ook al op de 22e.
1: Ja, ze is wel vroeg naar Nederland gekomen dus.
2: Ja.
1: Dan is die foto een beetje leidend. Staat die ook op de posters of...
2: Nee, hij staat niet op de hoofdposter, want daar hebben we voor gekozen voor een zelfportret. Dan is ze ongeveer 22, heel jong nog. En ja, ze kijkt dan zeg maar vol verwachting de wereld in die op dat moment eigenlijk echt aan haar voeten ligt. Dat is in Berlijn en zij zuigt er alles op wat te maken heeft met fotografie en probeert dat toe te passen in haar beelden. Maar het is zeker een beeld wat in de pers natuurlijk veelvuldig voorbij komt, een jongetje met een bas.
1: Ja, precies. Dat ene foto is wel heel belangrijk. Iconische foto eigenlijk. Maar toch een overzicht van de hele 20e eeuw. Ze heeft dus veel foto's gemaakt.
2: Ja, zeker. Het zijn bijna 200 foto's. En dan ook nog veel materiaal in de vitrines. Ze heeft echt lang gewerkt. Dus al jong, als 18, 19-jarige begonnen in Boedapest. Daar echt een gedegen vakopleiding fotografie gehad. Dan in Berlijn. Berlijn ontdekken, de stad, de mensen, de architectuur. Ze is heel erg beïnvloed door de Bauhaus. Stroming die op dat moment gaande was in Berlijn. En daarmee kan ze eigenlijk in Amsterdam heel goed aan de slag. Ook als architectuurfotograaf, heel veel gebouwen van Gerrit Rietveld gefotografeerd. Mm-hmm. Portretten gemaakt van jonge vrouwen die zanger zijn, danser. Dus veel kunstenaars gefotografeerd eigenlijk in haar hele leven. Dus je ziet ook heel veel mensen eigenlijk uit het kunstwezen zeg maar in Nederland voorbij komen in de tentoonstelling.
1: Ja, dat is mooi om dat allemaal mee te maken. Maar er is ook nog een tweede tentoonstelling en daar speelt Nan Huifkar de hoofdrol.
2: Ja, dat klopt. Ja, Eva Besneu die kwam naar Nederland en die was eigenlijk opgevoed als een hele progressieve vrouw. Dat ze haar eigen keuzes moest maken, haar eigen geld verdienen. Dus dat was ze ook eigenlijk allemaal aan het opzetten. Maar in 1933 kwam uiteraard Hitler aan de macht in in Berlijn, in Duitsland. En ja, het klimaat veranderde al echt letterlijk op straat. Dus ze voelde van, ik kan hier als Joodse niet langer blijven. Dus toen is ze meegegaan met haar vriendje van dat moment, John Fernhout. Is ze naar Nederland gekomen. Mm-hmm. En ze vond het hier maar heel provinciaals in eerste instantie. Later viel dat wel mee en heeft ze haar eigen weg gelegd voor de oorlog. Maar na de oorlog werd zijn moeder. En vond het gewoon heel ingewikkeld om haar moederschap te combineren met het werk. Ze was nog steeds een vervent fotograaf natuurlijk. Mm-hmm. En even later, toen ze gescheiden was, kinderen uit huis, ze was al 60... kwam hier eigenlijk de tweede feministische golf in Amsterdam, maar zeker ook in andere plekken in Nederland op, de Dolomina's. En daar heeft ze zich toen bij aangesloten. We kennen nu de Dolomina's weer, die zijn weer opgekomen.
1: Ja.
2: Want er moet nog steeds voor veel vrouwenrechten gevochten worden. En om daar eigenlijk een hedendaags punt aan te maken, we noemen het een beetje een comma, hebben we een hedendaagse kunstenaar, Myrthe Berendsen, gevraagd om haar huifkar hier neer te zetten. En die is geïnspireerd op een huifkartocht van de Dolomina's, die Eva Besneu helemaal in beeld heeft gebracht in 1972. Dus zo knoop je eigenlijk haar oeuvre en de mooie, het mooie einde van het oeuvre van Eva Besneu, fotograferen van de Dolomina-acties, dan verbind je daarmee eigenlijk aan het heden.
1: Ja, en door die huifkar wordt het dan ook heel concreet, denk ik.
2: Heel concreet, ja. En je kan meedoen aan workshops om met die huifkar eigenlijk weer ja, mooier te maken dan die is. En dan gesprekken met elkaar te delen. Dus het is een heel mooi einde van een heel omvangrijke tentoonstelling.
1: Ja, en meer dan alleen foto's kijken dus.
2: Zeker, want we hebben niet alleen een huifkar, we hebben ook een rietveldstoel. Okay. We hebben een heel mooi zelfportret van Charlie Torop, die heel wezenlijk voor haar was. Dat was haar schoonmoeder een tijd lang in de jaren 30, werd echt een rolmodel voor haar. En we hebben hier natuurlijk de rijkdom, en we begonnen er even mee, dat het fotomuseum is onderdeel van het kunstmuseum. Ja. Dus we hebben gewoon de beschikking over allerlei collecties. En ja, die hebben we ook in de fotografie tentoonstelling gehaald. En dat werkt heel mooi.
1: U bent onderdeel van het kunstmuseum in Den Haag, maar ook een goede buur, begrijp ik. Want u kan zo dingen lenen.
2: Ja, zeker. Ja. Zeker weten, ja.
1: Ja, dat is duidelijk, ja. Mensen die even willen weten hoe het precies zit, kijken die op de website?
2: Ja, zeker. Eva Beschner, de bevrijde camera. En we zijn nog tot eind januari nog te zien.
1: Oh, dan is nog een hele tijd. En je kan er gewoon dagelijks terecht, al behalve op maandag, denk ik. Hè, want dan zijn de meeste musea dicht. Dus dat klopt inderdaad.
2: Ja.
1: Dank u wel, Iris Sikking, voor het enthousiaste verhaal over de fotograaf die de 20e eeuw een gezicht gaf.
3: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

Gevoeligheid kent geen tijd. Zeker niet als het Andy Williams is. Je hoorde hem hier in Through the Eyes of Love. En daarvoor Bluff en Dansen aan de Zee. Zometeen, wie verdient de eerste M.A. Sluiserprijs? Dat naar Emmylou Harris. And Together Again. Together.

0: muziek uit de jaren 70 van Emmylou Harris. Together Again was dat. Ons volgende onderwerp. In 2027 reikt de historische vereniging Maassluis voor de eerste maal de M.A. Sluizerprijs uit. De prijs is bestemd voor de persoon of organisatie die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor de geschiedenis van Maassluis. Herman de Bruin praat erover met vicevoorzitter Adrie van Vliet.
1: Adrie, welkom.
2: Dankjewel.
1: De historische vereniging in Maassluis die gaat een prijs uitreiken. Waar is die prijs naar vernoemd?
2: Ja, de prijs is vernoemd naar Wim van der Stelt. Die had een pseudoniem M.A. Sluizer.
1: Mm-hmm.
2: En dan is natuurlijk de vraag, wie is die Wim van der Stelt? Waarom ga je daar een prijs voor bedenken aan toekennen?
1: Yeah.
2: Nou, het gaat om Wim van der Stelt. Die heeft in Maassluis vanaf zeg maar 1955 eigenlijk zijn... Tot aan het eind van zijn leven heel veel foto's gemaakt van allerlei zaken in Maassluis. Dus eigenlijk op foto de historie van Maassluis vastgelegd.
1: Mm-hmm.
2: En daarnaast was hij ook een leuke stadsdichter. Die vaak bij foto's ook een heel leuk toepasselijk gedicht plaatste en publiceerde in de Maassluisse krant De Schakel.
1: Ja, en daar is die prijs naar genoemd.
2: Ja. En ja, we zijn heel blij om op die manier eigenlijk een stukje historie te promoten van Maassluis. En we hopen dus met die prijs vooral mensen te bereiken en het initiatief op te starten. Dat mensen zich gaan nog meer bezig gaan houden met de geschiedenis van Maassluis in de breedste zin van het woord.
1: Ja, maar u zoekt ook iemand die een organisatie of een persoon die op een bijzondere wijze heeft ingezet voor de geschiedenis van Maassluis. Want ja, u bent natuurlijk de historische vereniging, dus dat heeft met de geschiedenis te maken. Zijn er mensen die daar in Maassluis voor in aanmerking komen of is dat onbekend?
2: Nou ja, het is voor mij, ik heb niet direct mensen op het oog nu. Er zijn heel veel mensen die op een bepaalde manier met de geschiedenis van Maassluis bezig zijn. En dan moet je niet alleen denken aan een boek of een scriptie. Maar je kunt ook denken aan tentoonstellingen die georganiseerd worden. Een vaarend monument wat in stand wordt gehouden. Lesprogramma's, nou heel breed komen deze items. Als het maar gaat over geschiedenis van Maassluis en iets promotieachtig heeft, komt er voor in aanmerking voor deze prijs.
1: Ja, alles wat met de geschiedenis van Maassluis te maken heeft, waar mensen mee bezig zijn geweest, die mogen zich aanmelden.
2: Ja,
1: ja. Hoe kunnen ze dat doen?
2: Er zijn een aantal manieren. Je kan natuurlijk altijd jezelf aanmelden, dat sluit er niet uit. Maar leuker is natuurlijk als een ander je aanmeldt en aangeeft richting de jury van wij vinden deze persoon zijn manier met Maassluis bezig zijn met de geschiedenis hartstikke leuk en hij is gewoon prijswaardig.
1: Ja, dus dat kan allemaal voor 1 november, begrijp ik?
2: Ja.
1: Ja. En jullie hebben een jury, nou ook niet de minste, hè?
2: We hebben een heel sterk team, zeg ik zelfs, bij elkaar kunnen organiseren. Mevrouw Janne Sterkenburg, oud-burgemeester van Maassluis. Niet de minste, en heeft een hele goede relatie altijd gehad met Wim van Stel tijdens haar ambtelijk functioneren.
1: Ja, dat is ook nog leuk. Hè? Ja.
2: Ja. Peter van Balen, oud-voorzitter van de historische vereniging Maassluis.
1: Ja.
2: Ook een bekende hier. Jaap van Duin, een historicus-econoom die veel over het Westland en Maassluis publiceert.
1: Ja.
2: En natuurlijk onze contacten met het Stadsarchief Vlaardingen, wat de archiefdienst voor Maassluis waarneemt, Homer Teunissen, die de erfgoedmedewerker beeld en geluid is bij het Stadsarchief.
1: Ja.
2: Met z'n vieren, denk ik, een heel mooi team om te beoordelen van is de inzending prijswaardig of niet.
1: Ja. Geen idee hoeveel inzendingen er komen of hebt u toch een beetje beeld?
2: Nee, dat durf ik echt niet te zeggen. We hopen natuurlijk heel veel. Dit gesprek, dat we er nog meer worden. Want
1: het
2: is leuker om uit een aantal te kunnen kiezen dan als het heel beperkt zou zijn.
1: Ja, en de prijs is ook niet mis, hè?
2: Nee, we hebben er lang over gedupt. Van, wat wil je? Wil je het enige cachet geven? Nou, we zijn uitgekomen op €1.000. En de oorkonde natuurlijk erbij. En wat veel belangrijker is, natuurlijk onsterfelijke roem voor de toekomst.
1: Ja, precies.
2: Precies, drie samen moeten echt een aantrekkelijk gebeuren gaan worden. We starten het nu op en we willen het proberen, als het lukt, elke 2 jaar de prijs uit te reiken.
1: Ja, en de geschiedenis van Maassluis is zo groot en zo diep dat er wel mensen voor zijn die daar zich mee bezighouden.
2: Ja,
1: dus dat is genoeg.
2: Meer dan 1300 leden van de historische vereniging. Dus daar moeten zeker een aantal mensen bij zitten die sowieso ermee bezig zijn, maar ook daarbuiten. Dus wat dat betreft, Maassluis heeft wel wat te bieden.
1: Ja. De opgave kan via de website, neem ik aan?
2: Ja, via de website bij de secretaris van de vereniging of via de sociale media. Kijk even naar de website van de historische vereniging. En er staat precies ook het juryreglement op.
1: Ja.
2: En ook de contactpersonen.
1: Ja. Noem nog even de naam van de website precies.
2: Dat is historischevereniging.maassluis.nl.
1: Kijk, dan weten we alles weer. En dan kunnen mensen zich aanmelden voor die eerste prijs, de M.A. Sluizerprijs.
2: Ja.
1: Adrie van Vliet, dank voor het gesprek. En heel veel succes met de prijs. En ook heel veel plezier met alle mensen die ook daarna, daarnaast niet de prijs winnen, maar die wel ingestuurd hebben. Daar kunnen jullie toch ook wat mee als vereniging, hè?
2: Ja, daarom. Het geeft weer bekendheid. En we willen vooral weer de historie van de sluis promoten.
1: Dank voor het gesprek.

Alan Walker was dat en Alone, daarvoor Jimmy Cliff en Peace. Het jaar was 1992. En dat was de late avond van dinsdag 15 september. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt weer voor het gezelschap het afgelopen uur. Simply Red blijft nog even bij je. Fijne nacht.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Op Prinsjesdag staken boerenactivisten rond het middaguur hooibalen, trekkerbanden en pallets in brand langs de A2, A28 en A7. Op het spoor werden op 35 plekken buizen en kabels neergelegd, waardoor treinen ontregeld raakten. Bij Breukelen werden 7 mensen gearresteerd voor brandstichting. ProRail verwijderde op 27 plaatsen sabotagemateriaal en blijft extra alert. De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag lager, voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Beleggers verwachten een renteverhoging om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones daalde 0,6%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,8%. Het Congressional Budget Office, onafhankelijk van de Amerikaanse regering, schat dat de oorlog tegen Iran de Verenigde Staten sinds februari tot 1 augustus circa $38 miljard heeft gekost. De munitievoorraden zijn flink aangetast, waarbij het herstel van Patriot luchtverdedigingsraketten minstens 5 jaar zal duren, zelfs bij verhoogde productie. Het Pentagon erkent dat Iran in de eerste oorlogsmaanden honderden gebouwen op Amerikaanse bases verwoestte. Bases in Bahrein, Qatar en 6 andere landen raakten beschadigd. 18 militairen kwamen om het leven, honderden raakten gewond en tientallen vliegtuigen gingen verloren, waaronder mogelijk 30 MQ-9-drones. Defensie-expert Kriek verwacht blijvende herverdeling van Amerikaanse troepen en commandofuncties. En dan het weer nog. Vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kunnen enkele regen- en onweersbuien voorkomen en plaatselijk valt erbij veel regen in korte tijd. Er waait niet meer dan een zwakke westenwind en het koelt af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend zijn er landinwaarts perioden met zon, alleen in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1976. Nabij Amsterdam wordt Almere gebouwd.
2: Door een nog maagdelijk deel van de polder Zuidelijk Flevoland is een bus vol Amsterdammers op weg naar Almere. De in aanbouw zijn de nieuwste stad van Nederland, waar ze als eersten komen te wonen. Almere Haven, dat aan het Gooimeer ligt, is de eerste wijk die gebouwd wordt. En de woonblokken, die zijn neergezet in de vorm van een klaverblad, zijn elk gegroepeerd rondom een binnenplaats.
3: Ja, ik vind het grandioos.
4: Ja, fantastisch.
3: Tuurlijk.
4: Fantastisch.
3: Grandioos gewoon. Alleen, schoongemaakt moeten worden, hè.
5: En hoe heb je gewoond?
3: Hoe ik gewoond heb? Drie hoog.
5: Dat is wel een verandering.
3: Oh, een hele grote verandering. En als je het dan vergelijkt met de keuken in de Verbeuningenstraat, dat is wel heel iets anders. Veel kleiner en ja, helemaal niet zo leuk. Het is ook een hele oude woning. Alles wordt afgebroken, dus...
1: Juli. Alle 6 miljoen inwoners van Peking verblijven dagenlang op straat na zeer zware aardbevingen die het noordoosten van China treffen en het leven eisen van 240.000 mensen. November. De democraat Jimmy Carter wordt tot 39ste president van de Verenigde Staten gekozen. Het is de eerste keer sinds 1850 dat de president uit het diepe zuiden wordt gekozen. Oorlogsmisdadiger Pieter Mente verdwijnt spoorloos. December. Fidel Castro wordt president van Cuba. En de Nederlandse oorlogsmisdadiger Pieter Mente wordt daarbij het Zürich gearresteerd. Dankzij het speurwerk van journalist Hans Knoop. En de Eagles brengen Hotel California uit. Een van de best verkopende albums aller tijden. En de albumtop 3 zag er als volgt uit in 1976. Op nummer 3 The Best of ABBA van ABBA. Nummer 2 Desire van Bob Dylan. En op nummer 1 Het gebeurt in het Westen. Ennio Morricone.
6: Your favorite songs. Playing now. Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Op Prinsjesdag staken boerenactivisten rond het middaguur hooibalen, trekkerbanden en pallets in brand langs de A2, A28 en A7. Op het spoor werden op 35 plekken buizen en kabels neergelegd, waardoor treinen ontregeld raakten. Bij Breukelen werden 7 mensen gearresteerd voor brandstichting. ProRail verwijderde op 27 plaatsen sabotagemateriaal en blijft extra alert. De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag lager, voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Beleggers verwachten een renteverhoging om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones daalde 0,6%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,8%. Het Congressional Budget Office, onafhankelijk van de Amerikaanse regering, schat dat de oorlog tegen Iran de Verenigde Staten sinds februari tot 1 augustus circa $38 miljard heeft gekost. De munitievoorraden zijn flink aangetast, waarbij het herstel van Patriot luchtverdedigingsraketten minstens 5 jaar zal duren, zelfs bij verhoogde productie. Het Pentagon erkent dat Iran in de eerste oorlogsmaanden honderden gebouwen op Amerikaanse bases verwoestte. Bases in Bahrein, Qatar en 6 andere landen raakten beschadigd. 18 militairen kwamen om het leven, honderden raakten gewond en tientallen vliegtuigen gingen verloren, waaronder mogelijk 30 MQ-9-drones. Defensie-expert Kriek verwacht blijvende herverdeling van Amerikaanse troepen en commandofuncties. En dan het weer nog. Vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kunnen enkele regen- en onweersbuien voorkomen en plaatselijk valt erbij veel regen in korte tijd. Er waait niet meer dan een zwakke westenwind en het koelt af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend zijn er landinwaarts perioden met zon, alleen in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1978. We beginnen in maart. De Nederlandse minister van Defensie Rudolf Kruizinga treedt af uit bezwaar tegen de neutronengranaat, ook wel neutronenbom genaamd. 13 maart, begin van de gijzeling in de provinciehuis in Assen door 3 Zuid-Molukse jongeren. Planoloog Code Groot wordt doodgeschoten. Leden van de bijzondere bijstandseenheid bestormen het provinciehuis in Assen, waarmee aan de gijzeling een einde komt. Gedeputeerde J. Trip raakt gewond en zal enkele weken later aan die verwondingen overlijden. Mei. In attractiepark De Efteling in Kaatsheuvel wordt het spookslot geopend als eerste echte grote attractie en heeft dan het grootste spookslot van Europa. Juni. De eerste aflevering van de strip Garfield komt uit. In de finale van het WK voetbal verliest het Nederlands elftal met 3-1 van gastland Argentinië. Bij een stand van 1-1 in de laatste minuut van de reguliere speeltijd treft Rob Rensenbrink de paal. Juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint de Ronde van Frankrijk. De Nederlander Gerry Kneteman wint de slotrit op de Champs-Élysées. Gerry Kneteman wordt vervolgens op de Nürburgring wereldkampioen wielrennen. Augustus, als opvolger van paus Paulus VI, wordt de Italiaan Albino Luciani uitgeroepen tot paus. Hij neemt de naam Johannes Paulus aan als eerbetoon aan zijn 2 voorgangers. Deze paus Johannes Paulus I overlijdt aan de gevolgen van een hartaanval. Zijn pontificaat heeft slechts 33 dagen geduurd. Karel Wojtyla, de aartsbisschop van Krakau, wordt uitgeroepen tot nieuwe paus. Hij neemt de naam paus Johannes Paulus II aan.
2: Greatest hits from music's golden era.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Op Prinsjesdag staken boerenactivisten rond het middaguur hooibalen, trekkerbanden en pallets in brand langs de A2, A28 en A7. Op het spoor werden op 35 plekken buizen en kabels neergelegd, waardoor treinen ontregeld raakten. Bij Breukelen werden 7 mensen gearresteerd voor brandstichting. ProRail verwijderde op 27 plaatsen sabotagemateriaal en blijft extra alert. De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag lager, voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Beleggers verwachten een renteverhoging om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones daalde 0,6%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,8%. Het Congressional Budget Office, onafhankelijk van de Amerikaanse regering, schat dat de oorlog tegen Iran de Verenigde Staten sinds februari tot 1 augustus circa $38 miljard heeft gekost. De munitievoorraden zijn flink aangetast, waarbij het herstel van Patriot luchtverdedigingsraketten minstens 5 jaar zal duren, zelfs bij verhoogde productie. Het Pentagon erkent dat Iran in de eerste oorlogsmaanden honderden gebouwen op Amerikaanse bases verwoestte. Bases in Bahrein, Qatar en 6 andere landen raakten beschadigd. 18 militairen kwamen om het leven, honderden raakten gewond en tientallen vliegtuigen gingen verloren, waaronder mogelijk 30 MQ-9-drones. Defensie-expert Kriek verwacht blijvende herverdeling van Amerikaanse troepen en commandofuncties. En dan het weer nog. Vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kunnen enkele regen- en onweersbuien voorkomen en plaatselijk valt erbij veel regen in korte tijd. Er waait niet meer dan een zwakke westenwind en het koelt af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend zijn er landinwaarts perioden met zon, alleen in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories